0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.

0: Sterren NL. Goedemorgen, 8:08 is het. We gaan peilen. Peilen waar je zin in hebt. Heb je zin in een harde of een zachte plaat? Ik heb er weer twee voor je staan hier en jij mag kiezen. De zachte van vanochtend, Henk Wijngaard.
1: Jouw flat waar alles kon, bracht mij toen mooie dromen. Er moest een eind aan komen, toen de nieuwe dag begon.
0: Zo heet het liedje ook. Jouw flat van Henk Wijngaard is de zachte tegenover de harde van Snollebollekes. Ja, laat me weten, waar heb je zin in? Een zachte van Henk of een harder van de Snollebollekes? Het lot ligt in jouw handen van deze beide liedjes. Stuur het woordje hard of het woordje zacht.
2: Hé, hey, Kleppie. Ja, één bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting dat golfbaantje. En hebben jullie het allemaal overleefd?
0: Ja.
2: Een kort nachtje. En ik hoop dat het voor jullie een fantastisch feest is. En we gaan de beelden wel zien. Hé, hey, Marcel Piraten Donderdag. Dus zou zeggen, ik klap erin op de breinaad van de George Baker Selection.
0: Oh?
2: Het is hier 13 graadjes boven de snorkel. En we gaan een onstuimig dagje tegemoet. Ik zeg, clubje werk zit niet om. Afgrijpen en droog zwaaien.

0: avondshowtje voor deze donderdagochtend. Live en wel, jongens, vanuit de Afrotros Studio. De bunker aan de Witte Kreuslaan. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Ik zeg er even bij live, want we zitten hier gewoon live op zender, jongens. Na een paar uurtjes slaap. En we hoeven daar geen medailles of appjes van, och, wat goed. Dat hoeft allemaal niet.
1: Even, doen we zelf.
0: We doen even op, vandaag even op karakter. En ik moet zeggen, ik heb geslapen als een blok. Ik sliep op een bloedhete kamer ergens in een hotelletje in Almere. Het was een hotel. Ik heb er...
1: Crackhotel.
0: Wat zeg je?
1: Crackhotel.
0: Nou, crackhotel was het dan net niet. Maar het was wel dat ik dacht, jeetje, wat is hier gebeurd, zeg maar. Alsof er een leger aan mensen doorheen is gestormd. Waarvan ze dachten, oh god, dit moeten we nog snel even oplappen voordat hier weer gasten inkomen.
1: Oh ja.
0: Nou, zo zag het er een beetje uit.
1: Ai.
0: Maar goed, ik heb prima geslapen. Dat was nog maar een paar uurtjes. Ik checkte gisteravond 12 uur in. Het is nu 6:11. Dat dus in heb ik geslapen. En kort nachtje. Maar ja, jij hebt nog een kortere nacht.
1: Ja, Tinus. Als ik een uur heb geslapen, dan is het lang, zeg maar.
0: Dat is mogelijk, hè?
1: Ja.
0: En je ook nog dichter bij huis was dat gisteren al bij jou?
1: Nou, ja, ook nog 40 minuten rijden.
0: Jawel, maar dichterbij.
1: Dat was ik wel.
0: 40 minuten.
1: Ja, eerst leren lag ik natuurlijk nog een beetje te stuiteren in bed. En zet je eigen een beetje om het feit dat je zo kort kan slapen. Nou, dan kan je eigenlijk al niet meer slapen.
0: Oh, dan maak je druk omdat je zo kort kan slapen.
1: Ja, dat denk ik dan. En natuurlijk ook nog verkeerd. Te stuiteren van de avond natuurlijk. Even alles overdenken natuurlijk.
0: Ja, verkeerde mindset. Potfatori, zo had je er niet in gemoeten.
1: Nee, en beentjes doen een beetje zeer van het lopen.
0: Ach.
1: Dus ja, geen fijn nachtje gehad. Maar hey, we zijn jong.
0: We zijn jong.
1: Ik zei het gisteren nog de avond tegen de baas waarmee ik in de taxi zat naar de parkeerplaats.
0: Oh, leuk, ja.
1: Ik zeg, weet je, nu kan ik het nog. Over 10 jaar kan ik het denk ik niet meer. Nu kan ik het nog wel.
0: Over 10 jaar ben je 37.
1: Nou ja, als ik dan zo'n kort nachtje heb en ik moet de volgende dag gewoon weer werken, dan is het taai, denk ik.
0: Nee, ik ben 45 zometeen.
1: Ja, maar jij hebt iets langer geslapen dan ik.
0: Ja, oké. Okay. Ah ja. Nou, ook oké. Nou goed, maakt niet uit. We hebben een mooie dag gehad. Gisteren was het muziekfeest in Moergestel. Je kan zeggen van, ach, wat jammer dat het in het water is gevallen. Maakt niet uit. Het plein stond de hele avond ramaram vol. Het was supergezellig. Het was een hartstikke mooi feest. En dat was de eerste van de twee, want we gaan over een maand naar Zwolle.
1: Ja, gaan we naar Zwolle.
0: Daar gaan we nog naartoe. Dus kijken of het daar dan iets beter weer is. Maar ja, goed, je hebt alles in de hand, behalve het weer.
1: Oh, jaren dat ik nu muziekfeest doe, heb ik nog nooit regen meegemaakt. Nee. Dus dit is echt een van de eerste keren voor mij.
0: Kan een keer gebeuren, weet je wel.
1: Ja, dat is het risico.
0: Dat maakt nu niet uit. We hebben heel veel gezellige mensen daarbij gehad. We gaan volgend weer een leuke uitzending van maken, jongens. Dat beloven wij. Tot 10 uur zitten we hier weer voor jullie. Dus laat je vooral even horen met een tekst of een audio-appje. Misschien heb je nog wat leuks te melden. Of wil je gewoon even een liedje aanvragen. Of wil je meedoen met hard of zacht. Kun je ook even doen. Oranje vertrekt met een slecht gevoel richting het WK na een verrassende 0-1 nederlaag tegen Algerije. Het is voor het eerst sinds 2004 dat Nederland een uitzwaaiwedstrijd voor een eindtoernooi verliest. Bondscoach Ronald Koeman noemt het een mogelijke wake-up call, maar zegt dat zijn vertrouwen in het team niet verdwenen is. Nee, maar uitzwaaiwedstrijd, maar we hebben nog een wedstrijd voor het WK. Er is
1: Is in New York, volgens mij.
0: Oh, dat is daar al.
1: Ja, dat is in Amerika. Volgens mij in de buurt van New York.
0: Ah, tegen Oezbekistan
1: is dat. Ja, Oezbekistan, ja.
0: Maandag. Komende maandag om 9:15 wordt die gespeeld.
1: Ja.
0: Oh, dat is dus
1: maar dit is zeg maar de uitzwaaiwedstrijd in de zin van hier in Nederland.
0: Laatste Nederland voordat ze weggaan. Ah, oké. Okay. Dus ze stappen straks in de plane en dan...
1: Volgens mij vandaag al.
0: Ah, oké. Okay. En dan maandag dan hebben ze daar al getraind natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan gaan ze maandag spelen.
1: Ja.
0: En dan kijken of de wake-up call...
1: Ik hoop dat ze nu even schop onder kont krijgen. Want als het zo moet gaan beginnen, dan...
0: Nou, inderdaad, ja. Ik zou net zeggen, net een WK-liedje.
1: Ja, ik zou hem nog wel even laten als ik jou was.
0: Nou, ik denk erover na, ja. Inbrekers die slaan dit jaar vaker toe en hebben vaker ook succes. Uit cijfers van de politie blijkt dat bijna 8 op de 10 inbraakpogingen tegenwoordig lukt. Volgens experts komt dat onder meer doordat mensen minder vaak thuis zijn en minder aandacht besteden aan goede beveiliging aan hun woning. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er al meer dan 7200 meldingen van een inbraak of een poging tot inbraak.
1: Ja, hier heb ik me echt enorm over verbaasd. Voor mijn gevoel is het juist de afgelopen jaren een dag minder geworden.
0: Het is maar net of het in je omgeving of het...
1: Ja.
0: Ja. Wij hadden wel zo'n golfje hebben we gehad bij ons in de buurt.
1: Maar ik denk tegenwoordig, we zijn er in 2026. Wat hebben mensen nog thuis liggen wat je mee kan nemen, vraag ik me dan af.
0: Oh, wel spullen hoor, jawel.
1: Ja, maar kijk, net zoals geld en sieraden en zo, ja.
0: Nee, dat je hoeft bij mij niet te zoeken. Dat is
1: nee,
0: bij
1: ja,
0: mij,
1: nee. Maar ik heb het hier bij niemand meer in Nederland.
0: Nee,
1: ja.
0: Joh, bij mij, ik heb laatst was er iemand bij me. Nou, ik zei, als je hier voor een paar honderd euro stuk kan slaan, dan ben je goeie, volgens mij. Ja, nee, wat heb ik voor waarde in mijn huis? Maar serieus.
1: Ja.
0: Ik dacht het echt, het enige wat ik van waarde heb, wat voor mij waarde is, zijn mijn singeltjes, mijn plaatjes.
1: Ja.
0: En voor de rest, nee. Neem het maar mee, denk ik dan. Ik heb geen
1: zo denk ik ook, maar dan denk ik, ja, wat moeten ze dan meenemen, joh?
0: Ja, ik heb ook geen geld.
1: Maar tegenwoordig heb je ook gewoon, overal heeft iedereen wel een zo'n ringdeurbel. Gewoon echt een goede beveiliging
0: ook, ja,
1: op het huis.
0: Ik ook, ja.
1: Want dan lees ik dan hier al dat het weer niet zo is. Maar ik krijg toch wel een andere indruk, maar.
0: Ja, ah, ja. Geen idee, no ID. 6:15 is het inmiddels. Vanochtend meer buien vanuit het westen. Soms met onweer, hagel, harde wind. Tussendoor af en toe wat zon. 16 tot 19 graden. Dat is nog even een zuur appeltje waar we doorheen moeten, jongens. Het is niet anders.

We spelen hard of zacht. Met Henk Wijngaard jouw flat op zacht. En trekkers aan die trekzak van de snollebolkers op hard. Waar heb je zin in? Laat het weten met het woord zacht of hard. Bij ons in de NPO Luister-app. En luister eens, dit is Dana Winder.

0: Liedjes zijn zo kort tegenwoordig, Tinia. Er komt abrupt einde aan die. Ineens, bam. Dat, ik schrok me de... Wat is dit nou weer dan? Had jij dat niet?
1: Ik schrik van jou.
0: Oh ja. Ah, dat mag ook wel, dat snap ik ook wel. In het ochtenduur ben ik ook nog best wel...
1: Ja, erg schrikbarend.
0: Schrikbarend ben ik. We hebben een keuzemomentje, hard of zacht. Wat heb je in gedachten? Waar heb je zin in? Wat zegt jouw gevoel? Wil je een zachte? Ja.

0: krijg je deze. Snollebollekes. Trekkers aan die trekzak. Laat het weten. En dat doe je even met het woord hard of zacht in de app. Kom maar door. Donderdagochtend, donderdag 4 juni. We gaan eens even wat appies er even bij pakken. Stefan van Hees die schrijft... Het was gisteren weer een gezellig feest, ondanks het weer bij het muziekfeest op het plein. Stefan, leuk dat je erbij bent op dit vroege uur en ook voor jou. Ik weet niet of je daar uit de buurt komt of dat je bent afgereisd naar het muziekfeest. Want er zijn ook altijd heel veel mensen die het muziekfeest opzoeken.
1: Ja.
0: Vanwege, ja, omdat ze fan zijn of van bepaalde artiesten... of gewoon het feest aan zich willen mij meemaken. Want het is altijd een gezellig feest. Theoke, goedemorgen.
2: Morgen, Marcel, Tineus, Klakke. Laatste dagje werken. Morgen vrij, zaterdag trouwen. Maandag ook weer lekker vrij. Heerlijk. Iedereen werkt ze. Fijne dag nog. Adjo.
0: Adjo. Hoor ik nou trouwen? Ga je zelf trouwen, Theo, of heb je een bruiloft? Want dat, ja, dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. De ene keer dan zit je strak in pak. De andere keer dan ga je op kosten van een ander lekker even... Hè? Jesper, goeiemorgen.
3: Marcelke, 10 jaar, clubpie. Goeiemorgen. Ja, mensen, donderdag. Bijna weekend. Nog maar 2 dagjes. En dan zitten we erop voor deze week. Kilometers weer gemaakt vanmorgen. Nu in het busje naar het werk. Een mooie dag van maken. Mensen, werk ze in Tjo de Baku.
0: Jesper, dankjewel. En een mooie dag. Eens even kijken. Nino zegt zacht, al krijg ik wel zin in een polka als je de trekzak hoort. Ja, maar polka is iets anders, hè. Nino, je hebt helemaal gelijk. Komt veel zacht binnen. Toch ook wel best wel veel hard. Dus laat nog snel even weten. Kunnen we het zo even peilen. Pijlen, kunnen we ook wel even hoe doen bij onze Harold, hoe de toestand is. Harold.
4: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakkere Mensen. Harold hier in een ringachtig casino. Maar ja, jullie hebben het gisteren ook meegemaakt natuurlijk in Moergestel. Dat daar ook wel heel slecht weer kan winnen. Maar in ieder geval, jongens, we maken er een mooie dag van. Ik zit op de Hunebed Highway, toch wel de mooiste straatnaam van Nederland, vind ik. En ik ga naar Groningen. Ja, en dat is toch wel weer... Veel spannender zal het ook niet worden. In ieder geval, maak er een mooie dag van, jongens. En tot morgen, mooi.
0: Tot morgen. Ja, Stem heeft toch een opkalevater gehad.
1: Nou, inderdaad. Ik vraag me eigenlijk af while we're speaking. Of ons Harold naar Zwolle komt, een muziekfeest.
0: Zwolle muziekfeest, ja.
1: Ja, op zich.
0: Ja, het ligt lekker centraal voor heel veel mensen.
1: Het ligt lekker centraal. Kijk, ik denk dat Harold er niet binnen een half uur staat, maar op zich.
0: Nou, als je even doorkachelt, dan kan het met een uurtje, denk ik, Zwolle.
1: Ja, Klazinaveen, even kijken, Klazinaveen naar Zwolle. Dus eigenlijk, Harold, kom die kant op, zou ik zeggen.
0: Ja, mooi man. Het zou wel mooi zijn als we wat...
1: Binnen een uurtje red je prima, Harold.
0: Uurtje, oké. Okay. Ja. Glenn, goedemorgen.
5: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakkere Mensen. Nou, vandaag ben ik jarig.
0: Hey.
5: En ik wil heel graag de man in het bos horen.
0: Oh ja.
5: Mag dat? Nou, dank u.
0: Dank u, niks te danken.
1: Mag dat?
0: Dat was al heel aardig gevraagd inderdaad.
1: Ja, wordt een pakje dat... chips.
0: Ja. Wordt dat zacht of hard? Ik vind dit echt een lastige man. Ik zit hier een beetje door die inbox heen, maar ik denk toch dat... de overhand, dat het hard is. Denk het wel. Ik denk namelijk dat Snollebollekes is geworden. Dat Henk Wijngaard hier het onderspit delft. Nou goed, we kunnen nog wel even de vraag stellen... van waar heb je zo meteen zin in qua truckers track? En dat mag ook een Henk Wijngaard-liedje zijn. Mag ook wat anders zijn. Het is maar net waar je zin in hebt. Laat dat vooral even weten. Doen we nu in de categorie hard of zacht... doen wij een liedje van de Snollebollekes. Oh!

0: Lara! Lara Mila, en had ik jou maar nooit gezoend? Dat is het liedje wat je net hoorde. We gaan zo meteen gaan we weer op zoek naar een
1: vroege vogel.
0: Een vroege vogel. En ik zie er al heel veel vroege vogels bij ons in het appie zitten. Die mogen zich ook allemaal melden. Ook de mensen die nog geen appie hebben gestuurd vanochtend zijn er natuurlijk altijd heel veel. Ze zeggen namelijk maar, vanuit vakkundige documenten weet ik dat, Tina, uit de radiowereld, dat er maar 2-3% van al je luisteraars, dat die maar reageren.
2: Dat klopt.
0: Ja, en de rest, maar ja, ga maar van jezelf uit. Reageer jij wel eens aan de radio?
2: Nee, ik ook niet. Maar ja, de meeste mensen die zitten natuurlijk achter het stuur. Die kunnen niet appen of die zijn aan het werk.
0: Nee, dat is waar. Of die denken van ja, mijn bericht komt er toch niet door. Ja. Dat lukt toch niet. Nou, dat tegendeel willen wij graag bewijzen. Want wij zijn denk ik wel van alle ochtendshows, misschien wel van alle radioprogramma's, de meest interactieve. Misschien word je daar ook wel knettergek van. Dat zou kunnen. Nee, zonder gekheid. Ik denk dat wij dat wel zijn.
2: Dat denk ik ook.
0: Durf ik hier mijn handen voor in het vuur te steken. Maar je kan je even laten horen door even een berichtje te sturen. Nou, Tinia die heeft hier zo genoemd, spreekwoordelijk gezien, zeg maar, het loket open. Dan mag je even je voornaam sturen.
2: Thanks dat je net trouwens mij weer aan de schandpaal hebt gezet op jouw social media.
0: Ik zet jou graag aan de schandpaal, ja.
2: Ja, ik had even kramp in mijn been, ja.
0: Nee, ja, maar ik snap dat wel. Maar het is allemaal goed bedoeld allemaal. Kijk, wij zitten hier gewoon. Ik kan er van alles voor zeggen, maar wij zitten hier gewoon. Maar, nou ja, zitten, half liggen is het.
2: Nee, maar nee. Dat helpt even. Als je even je been omhoog houdt, ja, dan gaat dat over.
0: Ik snap het wel. Ik dacht even eventjes in mijn ooghoek. Ik denk, hè, zie ik dat nou goed? Ik hoor. Het was ook even stil aan mijn linkerzijde hier. En ik zie een keer om. En ja, check de beelden even. Ik heb even een klein videootje gemaakt. Ik denk, is dit nou echt gebeurd? Zie ik dit nou echt? Ik zag een paar benen de lucht in gaan. Ik denk,
2: nee, ik ben niet lui. Maar dat helpt even als je kramp hebt.
0: Ik zeg ook niet, ik zeg nooit dat jij lui bent.
2: Nou, nee. Dat ben ik ergens mee. Nee, maar nee. Nou niet.
0: Nee, je hebt gisteren 30.000 stappen gezet, man. Dus maar check even het videootje. Ik heb even gedeeld. Marcel van de radio. Nee, maar dat is prima. Jouw beentjes even de lucht in, Tinus.
2: Ja.
0: Nu ben je er weer, hè?
2: Ik ben er weer.
0: Dan zeg je ze van, nu ben je het heertje.
2: Maar nou, ik ga zo denk ik even staan, denk ik. Misschien helpt dat beter.
0: Doe wat je zin in hebt. Als je toch staat en je bent vlak bij de koffieautomaat. Zwart graag. Nee, je hebt gisteren genoeg gelopen, jouw gekkigheid. Ik haal zelf even koffie. We gaan even naar het weerbericht. We gaan naar Jan de Weerman.
3: Hey.

0: vertrouwen ligt niet hoog. Ja, wel in jou, Jan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt en in het westen komen buien voor, zelfs met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en die wordt toch wel vrij krachtig later op de dag. Met windstoten van 60 tot 70 km per uur. Temperatuur vandaag 17 tot 20 graden. En de vooruitzichten tot en met vrijdag onweer en buien.
0: Ach.
1: Later in het weekend neemt de buienkans toch wel iets af. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: In juni veel regen, dat komt de wijngaard en de bijen ongelegen.
0: Ongelegen, ja. Ja. Jan, dankjewel. We gaan naar het nieuws van 6:30.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog.
0: Oh, oh.
2: Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood.
0: Nou, gezellig. Dankjewel. We gaan naar verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, een minuutje of 10. A7 Horen-Zaanstad tussen A van Horen en Purmerend heb je 10 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen 12 minuten. Straks dus de vroege vogel. Dat duurt nog wel eventjes. Een kwartiertje kun je opgeven met je voornaam in onze app. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Het is toch gratis. En zometeen gaan we een truckerstrek draaien. En ik heb nog geen idee. Heb je een leuke suggestie, mag je hem doorgeven. En hier nog een appje van Richard. Die zegt, ik ben nu voor het eerst aan het meerijden met mijn zoon. Graag even een goede ochtendknaller. Groeten van Richard. En ik denk dat ik hem ook even doe voor jou, Tinia. Even een beetje vitamine. Heb je er zin in?
3: Ja.
0: Muzikale vitamine. Ja, ja, ja.
4: NPO Sterren NL. Talige muziek.
0: Ik doe even een lekker liedje van Normaal.
4: NPO.
5: Dames en heren.
6: Ik zeg oeh.
7: Hallo, ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is on the

0: Jong en Dom.
1: Vroege Vogels.
0: Ja, Vroege Vogels die mogen zich melden bij Tinia. Die is te bereiken via onze NPO-luister-app. Daar kun je haar even lastigvallen. En het mooiste zijn voor de Vroege Vogel met alleen je voornaam. En als je nog andere dingen kwijt wilt, doe je dat even in een tweede bericht. Want de voornamen die worden straks even op een hoop gegooid, Tinia. En dan doe jij een grabbel, hè?
2: Ja, ik doe random, doe ik even iemand uitkiezen.
0: Random, oké. Mooi, dames en heren. Rustig aan, het is nog maar donderdagochtend. Het is nog vroeg. We hebben nog een hele dag voor ons. Dus werk je nou niet gelijk in het zweet. Doen wij ook niet even rustig opstarten. Bakje koffie, ik heb even een dubbele dosis erbij gepakt zelfs.
2: Je hebt een dubbele dosis.
0: Dubbele dosis koffie. Ja, we hebben hier zo'n knop op de automaat. Er staat twee keer. Of keer twee staat er.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus die eerst indrukken en dan koffie. Dan krijg je een dubbele. Krijg je dan.
2: Nou.
0: Lekker, man.
2: Ik heb even een lekker pakje appelsap.
0: Ja, is goed. Ik was in het hotel natuurlijk vannacht. En, het was vanochtend daar al zo'n heksenketel. Dat was niet normaal. Ik kwam beneden om 5:55, zoiets. Zoiets was dat, denk ik. Ik denk, er kon wel paniek zijn. Zoveel mensen waren er al.
2: Schoonmakers of zo?
0: Schoonmakers en wat niet.
2: Oh.
0: Wat gebeurt er dan? Wat helpt op vroege uur allemaal?
2: Zo, inderdaad.
0: Krankzinnig. Dan sta je niet meer stil. Kijk, ik zit altijd in de auto hier naartoe. En dan is het vrij rustig. En dan heb ik het radiootje lekker aan. En dan starten we hier lekker rustig op. Maar ik denk, wat is dit dan? Heksenketel.
2: Oh.
0: Ja, wat een wereld is dat ook, hè? Veel internationale gasten. En ik kwam me gisteravond aan en dat was 11:45, denk ik, zo'n beetje, gisteravond laat. En dat was wel mooi. En ik zag mezelf, zag ik een klein beetje. Want ik heb natuurlijk ook jarenlang bij de weg gezeten in de bouw. En ik heb veel in het hotel geslapen. Veel in de hotels waar je naartoe kan, zal ik maar zeggen. Toe kan.
2: Ja, ja.
0: Ja. En dan is het toch, weet je, als je de hele week van huis bent, 's avonds in het barretje. Want je verveelt je de tering.
2: Ja.
0: Dus je gaat 's avonds in het barretje zitten. En dat wordt ook eentonig, maar ja, dat is toch. Je zoekt toch enig gezelschap, ja. Natuurlijk. En ik kwam daar dus gisteravond om 11:45. Dan stonden er twee bij de receptionisten. Was een nette meid, was dat. En dan stonden twee jongens, die stonden daar een partij te lallen. Die hadden hem in de kraag te hangen. Niet te geloven. Waarvan ik dacht, ja, dit deed ik vroeger ook.
2: Jij herkende jezelf.
0: Ja, ik zag dat. Nee, ik heb niet.

0: de receptioniste gestaan, maar... ik heb één keer... Zal ik het verhaal vertellen? Ik heb één keer verhaal... Het is waar gebeurd, jongens. Ik was denk ik een jaar of 18, 19. Toen zat ik in een hotel met een collega. En wij zaten in het barretje s'avonds met nog twee gasten uit het oosten van het land. Die waren daar ook voor werk. Dus met z'n vier aan het barretje. En er was een dame aankomen schuiven. En je had in die tijd had je Star Maker Chaotic. En daar zat Anna in met het krullerige haar. Misschien ken je die nog. Dat is een beetje voor jouw tijd, denk ik. Ja. Maar dat vond ik altijd wel een knappe dame. En die dame die aan het barretje zat, die leek dan wel een beetje op. Maar die moest er ook slapen, want die had ook iets. En die mannen die waren zo hitsig als wat. En die zaten daar op die dame. Die vonden dat praten. En ik had dat niet die avond. Het was donderdagavond, kan ik nog wel herinneren. En ik denk, ik ga naar bed. Ik was er klaar mee. Ik was de hele week al in het hotel gezeten. Ik denk, morgen naar huis, lekker. Weet je wel? Dus ik stap op. Ik zeg tegen mijn collega, maak er nog een gezellige avond van. Ik ga naar bed. Wat denk je dat er gebeurt? En ik was vrijgezel in die tijd, zeg ik er even bij. Wat denk je dat daar is gebeurd?
1: Jou of met je collega's?
0: Met mij.
1: Die meid wilde met jou mee.
0: Die meid ging met mij mee. Die jongens die zaten de hele avond op die meid om te hangen. En ik niet, hè, want ik zat helemaal aan de andere kant. Waarvan ik stap op. Ik zei welterusten nog tegen mijn collega. Ik loop naar de lift. Ik had het niet gezien dat ze meeging. Ik sta op die liftdeur. Zo staat ze achter me. De liftdeur ging... Het lijkt too good to be true, maar het is echt gebeurd, dames en heren. De liftdeur gaat dicht. En ik sta bij de wand van de lift op. Zij had maar één doel schijnbaar die avond.
1: Oh.
0: Dat is echt gebeurd, Tinia. Serieus.
1: Nou, dan waren je collega's wel jaloers, denk ik dan.
0: Dat waren ze ook. Die lagen op een gegeven moment ook voor de kamerdeur, zeg maar. Lagen ze te luisteren van wat gebeurt hier allemaal. Maar dit is too good to be true, maar dit is echt waar gebeurd.
1: Nou, was toch wel een succesvolle avond dan.
0: Dit is een van mijn meest succesvolle verhalen op dat gebied, ja.
1: Nou, die collega's balen natuurlijk.
0: Ja, dat was een verhaal voor het leven. Dat ging goed rond door het bedrijf inderdaad. Ja.
1: Ik dacht eigenlijk dat je het andere verhaal ging vertellen. Want jij hebt wel eens vaker hotelverhalen verteld.
0: Ja, ook. Ja,
1: Over dat schilderijtje.
0: Dat er een skelet aan de muur hing en dat er een gat in het bad zat. Ja. Wat ook echt zo was, ja.
1: Is toch eigenlijk ook nog een keer een leuk verhaal om te vertellen?
0: Ga ik nog wel eens even vertellen. Ja. Het is genoeg voor de anekdotes voor nu.
1: Zeker.
0: Dit was er weer even eentje uit de eigen doos. Een sigaren-eigen doos, zullen we maar zeggen. We gaan even een truckerstrek doen. Wat zijn de leuke liedjes ingestuurd, jongens? Dank jullie wel voor alle leuke suggesties. Dat gaat van de truckerstrek 110 op de teller van normaal voor Marcel. Tom die zegt, doe maar even Borfoy met de truckchauffeur. Is ook leuk. Ik zag er ook heel veel van. Henk Weijgaard kwam er weer binnen. En deze is voor André. André wil graag namelijk Lady Trucker. Lady Trucker is mijn naam van Tina Trucker. Dat was natuurlijk de vrouwelijke tegenhanger van Henk Weijgaard destijds. Ja, ja.

0: voor de...
1: De Shoppie.
0: Ik ben wel benieuwd hoe ze opgedroogd is. Dat, mocht er zitten te luisteren, mag ze een foto sturen.
1: Jongen, jongen.

0: wie hebben wij aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Bas uit Steenbergen. En Bas is mobiele fietsenmaker.
0: Mobiele fietsenmaker, oh wat leuk. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen
0: Bas, hoe is het?
2: Ja, goed. Gaat
0: het
2: lekker,
0: een
2: gangetje zo.
0: Nou, dat is fantastisch om te horen. Zo'n gangetje, dat is wel... je hebt mensen die lopen er vaak overheen, hè. Als je zegt van, hoe is het? Daarna wordt bijna niet meer geluisterd. Als je dan zegt van, ja, redelijk. 9 van de 10 die praten eroverheen. Maar eigenlijk hoor je dan te zeggen, oh, wat is het dan?
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Is toch wel zo, ja.
2: Ja,
0: Bas. Ja. Maar zo'n gangetje is ook zoiets van, moeten we nog levensproblemen even bespreken of...
2: Nee. Alles gaat gewoon goed.
1: Onze gangetje gewoon betekent, nou, lekker chill, lekker dagje chill. Werken.
0: Oké.
1: Bijna weekend.
0: Oké.
2: Ja, precies.
0: Maar
2: ja.
0: Een mobiele fietsenmaker is dus ook vroeg?
2: Ja, niet altijd hoor, niet altijd. Maar nou moet ik om 8 uur ergens zijn, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan, het is voor mij bijna 1,5 uur rijden, dus dan moet ik wel vroeg weg.
0: Holy moly, waarom moet je zo ver rijden? Waar moet je naartoe?
2: Ik woon in Steenbergen en ik moet naar Oostburg.
0: Oostburg? Bij Vlissingen?
2: Ik ben achter Zeeland, bij Breskes, Nieuwlipot.
0: Ja,
2: daar in de buurt, ja.
0: Als je even gas geeft, dan houdt de wereld op, hoor, daar.
2: Ja, als je te ver rijdt, rijd je eraf.
0: Dan rijd je eraf. Hey, wij gaan jou eens even blij maken, want jij bent onze vroege vogel van vandaag.
2: Kijk.
0: Gefeliciteerd. Ja, hoor. Wij maken jouw dag even met een leuk pakketje aan prijzen. Gaan we even sturen, Tinia.
1: Ja.
0: En Bas mag ook nog zijn favoriete liedje aanvragen.
1: Ja.
0: Wat wil je horen?
2: Ja, ik... Amalia.
0: Amalia. Van Wesley Bronkhorst.
2: Yes.
0: Ja, gaan we doen. Mooie dag, Bas. Okay, en succes met de fietsen. Doei.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden.
5: Oh.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, de kachel hoeft net niet aan, hoor ik wel. Dankjewel, Jennifer. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De eerste files van de dag die zijn er de A7 Horen-Zaanstad voor Purmerend. Een minuutje of 10. De A15 Rotterdam-Europoort voor de havens 5500-5700 11 minuten. A27 Breda-Gorkum voor Avelingen 10 minuten. En de N211 Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid voor Den Haag-Wateringse Veld. Daar heb je 10 minuutjes.

0: 4 juni is het alweer. Na een lekker heerlijk avondje in Moergestel zijn we hier weer terug op de basis. Hier in Hilversum hebben we het erover in Hollywood, onze Tinia. Met ongeveer 1 uurtje slaap op zak. Tinia, jij?
1: Ja, zoiets.
0: Ik moet zeggen, je ziet er... je ziet er echt belabberd uit. Nee, je ziet er voor 1 uur slaap. Moet ik zeggen, dat zie je niet. Je kan het er niet al afzien.
1: Nou, ik ben niet zo iemand die snel ballen heeft of zo.
0: Nee. Nee, daarentegen zit hier tegenover jou iemand die heeft dat er wel. Maar ik heb dat te chronisch, omdat ik al 20 jaar ochtendshows maak. Maar dat terzijde. Maar 1 uurtje slaap, het is jou niet aan te zien. Wel aan de houding in de studio. Ik net even een videootje gedeeld op de Instagram.
1: Nou, dat is niet mijn...
0: Nee, maar dat komt omdat je had kramp in je benen.
1: Dat heb ik al heel de nacht al.
0: Ja, dat is heel vervelend is dat.
1: Maar dat komt omdat ik gisteravond heel veel gelopen heb. En dan, dan krijg je dat.
0: Krijg je kramp in de kuiten. Ja, nou, het videootje staat even online voor je denkt van, hoe ziet dat eruit? Nou, dat ziet er best gek uit, vooral als je het even niet door hebt. Ik keek ineens naar links en dacht, wat zie ik hier? Check het even op de Instagram, @Marcel van de Radio. Ik heb even een...
1: ik deed dat vroeger op de hockey ook altijd, want ik kreeg je ook wel eens tijdens de wedstrijd even kramp.
0: Ah.
1: En dan moet je eigenlijk meteen, moet je eigenlijk als je dat iemand heeft... Even been omhoog en even tegen aandrukken. Nou, doe ik dat niet. Maar als je been even omhoog doet, dan zakt het even.
0: Als ik moet helpen, moet
1: je
0: zeggen. Hè?
1: Nee, maar dan zakt het even. Dan duw je het, zeg maar. Ik weet niet wat dat helpt in ieder geval.
0: Je wilt het technisch uitleggen, maar
1: ik heb geen idee. Het helpt, ja.
0: Als ik even de... Nee?
1: Nee, maar dat hoeft niet. Maar als ik hem al even omhoog hou iedere keer, dan zakt het weer, zeg maar.
0: Oké. Dus, het is niet dat ik per se aan je wil zitten, maar je kan prima je schoen even vasthouden. Dat ik hem even een bepaalde...
1: Nee, zo, als ik hem even van omhoog hou, dan gaat het wel weer. Dus,
0: okay. We gaan zo meteen even battelen. Ik heb eigenlijk wel zin, 10 jaar, en ik weet niet of je erin mee wil gaan. Het is vandaag donderdag, het is Piratendonderdag. Zullen we een piratenbatteltje doen?
1: Ja, dat is goed.
0: 2 piratenliedjes, dat jij even eentje uitzoekt en dat ik het zo ook even doe.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, gaan we dat zo even doen, jongens. Gezellig. Gemeenten verdienen steeds meer geld aan reclame in de openbare ruimte. Dat blijkt uit onderzoek waar het Financieel Dagblad over schrijft. Vooral digitale reclameborden langs wegen, bij bushokjes en in winkelcentra, die leveren veel inkomsten op. Vorig jaar stroomde ruim 144 miljoen euro aan reclamegeld naar gemeenten en andere overheidsinstanties. Dat is een hoop geld zeg, 144 miljoen. Nederlanders die denken dat ze gemiddeld 6 suikerklontjes per dag binnenkrijgen, maar in de werkelijkheid zijn dat er ongeveer 12. Dat blijkt uit onderzoek van het Diabetesfonds. Veel toegevoegde suikers die zitten in producten waarvan mensen het niet verwachten, zoals sauzen, vleeswaren en hummus. Hoe zeg jij? Hummus of hummus?
1: Hummus.
0: Hummus. Volgens experts vergroot een hoge suikerinname het risico op diabetes type 2 en andere gezondheidsproblemen. Ja, ik denk ook echt wel dat we daar minder bewust van zijn inderdaad, hoeveel suiker we echt binnenkrijgen.
1: Ja, bizar.
0: Ja, want dat zit eigenlijk in heel veel dingen.
1: Ja.
0: Heel veel dingen.
1: Maar ook al in fruit en zo en dat soort dingen. Hè? Als je kijkt al hoeveel suiker in een banaan zit al. Maar ik denk ook wel, je hebt het ook wel nodig natuurlijk. Hè? Want je hebt ook wel een beetje energie nodig, maar...
0: Ja.
1: Ik denk als je het suiker uit fruit en uit de dingen uit de schijf van 5 waar suiker in zit, dat het dan niet zo...
0: Ik dus wel...
1: ik heb weer een pakje appelsap.
0: Ja, dan ga je weer. Daar zit het ook in. Wat zit erin?
1: Gram. Hier zeggen ze dan erop dat het 30% minder suiker is.
0: Ja,
1: maar
0: 30%
1: even
0: minder.
1: Kijken op de verpakking.
0: Dat is marketing, is dat.
1: 6,8 gram.
0: Ja, daar ga je al. Zie je wel. Het staat heel mooi op de verpakking, 30% minder.
1: Dit zijn al 6 suikerklontjes, denk ik. Want hoeveel weegt een suikerklontje?
0: Nee, dat is iets... Dat is
1: hoeveel,
0: iets
1: wacht, hoeveel weegt...
0: Nou, daar komt het. Hoeveel suikerklontjes heb jij nu in je pakje appelsap? Wordt hier even... Standaard P wordt het hier even...
1: Een suikerklontje weegt in Nederland 4 gram.
0: 4 gram. Nou, dan heb je al meer dan een suikerklon heb je naar binnen.
1: Ja.
0: Dan ga je al, Tieners.
1: Dan gaan we al.
0: Maar het is wel, mijn broer die doet wat minder suiker eten. En die was laatst bij me en toen hadden we iets. Toen zei hij, ach, wat is dit zoet. En toen dacht ik, het is helemaal niet zoet dit. Maar dat is wel, je smaakpapillen die gaan natuurlijk ook zich aanpassen. Dus hoe minder suiker je eet voor een tijdje...
1: Nou, dat is wel, dat heb ik nu met cola.
0: Ja.
1: Ik drink al echt al een jaar, denk ik misschien wel langer, cola zero. En ik had gisteravond dacht ik, ik heb even zin in normale cola.
0: Oh ja, dat is
1: even wat
0: proef je het ook,
1: even wat suiker, even wat energie krijgt.
0: Ja.
1: Nou, godverdamme, dat was vies.
0: Ja, dat krijg je dan.
1: Had ik al zo lang niet meer op normale cola. En dat is dan echt al meteen, dan ben je daar gewoon niet meer aan gewend.
0: Ah, zero ook, hè? Daar zit toch steeds in, hè?
1: Ja,
0: het zeker, zeker. Het heet allemaal anders.
1: Zoetstof heet het dan,
0: precies, dat heet het zo, ja. Het warme en droge weer heeft gezorgd voor een flinke toename van hooikoortsklachten. Volgens onderzoeksinstituut Nivel, zo heet dat toch, Nivel, of is het Nivel? Nivel volgens mij. Melden zich afgelopen week 2 keer zoveel mensen met hooikoorts bij de huisarts als een week eerder. Vooral bloeiende grassen die zorgen momenteel voor veel klachten. De verwachting is dat regen de komende dagen voor wat verlichting kan zorgen. Dat is wel even lekker voor de mensen die daar last van hebben. Vanochtend meer buien vanuit het westen. Het is vandaag even, jongens, we moeten even door deze zure appel heen. Soms met onweer, hagel, harde wind. Tussendoor af en toe de zon 16 tot 19 graden. Dat is...

0: Doei, adios.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: Yes. Zoals gezegd gaan we even een piratenbattletje doen, omdat het vandaag donderdag is. En donderdag noemen wij altijd hier in Marcel in de Morgen Piratendonderdag. Met af en toe nog eens een extra piratenplaatje. Nou, misschien het nu... Nou ja, niet misschien. We gaan sowieso een piratenplaatje dit uur doen. Want dat wordt of die van jou of die van mij, Tinia. En wat heb jij?
2: Ja, ik ga vandaag voor de classic Onze Poes en Buurmanskaten van de Evening Stars.
0: Oh, leuk. Oh, dit is...

moet wel meemiauwen, dat hoort bij het liedje. Onze poes en buurman Schater voor Team Tinia. Nou, Team Marcel dacht, ja, daar moet er weer minstens zo'n goed liedje tegenover staan natuurlijk. Dus ik dacht, ja, een piratenclassic, daar zijn er best wel wat van. Maar dit is er toch wel een eentje met een gouden randje van Anita Berends. U mag hem meezingen, 765

0: Uit de tijd dat telefoonnummers nog geen 10 cijfers hadden.
1: Ja, inderdaad.
2: Marcel in de morgen. The battle.
0: Of het kengetal mist, hè? Dat kan ook nog.
1: Ja, dat zou nog kunnen, ja.
0: Ja, dat het een thuisnummer is. Ja. Nou, laat het weten, jongens. Waar heb je het meeste zin in? Wordt het team Tinia, onze poes en buurman Skater? Of wordt het team Marcel met Anita Berends 765348? Laat het weten binnen nu en een half uurtje graag, want zo lang heb je voor deze battle. Dat is best lang. In de tussentijd draaien we nog heel veel gezellige muziek, ook nieuwe muziek. En ik moet zeggen, deze nieuwe van de Bankzitters vind ik echt een lekker liedje. Misschien denk je, als je hem nu voor het eerst hoort, denk je, wat is dit? Maar hij blijft hangen.
1: Ja, dat klopt. Je moet hem ook even wat vaker horen.
0: Je moet hem vaker horen.
1: Dan begin je hem te waarderen.
0: Daarom wil ik hem nu gewoon even hier in de ochtend even in de eten gooien. De nieuwe van de Bankzitters, die heet namelijk Multimiljonair. Kunnen we alleen maar van dromen, jongens.

0: en de kroegtijger.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: We zijn aan het battelen, Tinia. En hoe loopt onze battle? Is hij weer gemeenspannend? Of is er echt iemand die met koppelschouders nu...
2: Ah, het is nog niet beslist.
0: Oh. Nee, de kwaliteit is het ook nog niet beslist, maar...
2: Nee, maar het is ook nog niet dat er eentje... Oh. Dat je al denkt van, verwacht welke gaat winnen. Nee, dat is nog niet zeker.
0: Het ligt dus heel dicht bij elkaar.
2: Ja.
0: Oké. Nou, dan moeten we even alle hulptroepen inschakelen. En hulptroepen, dat zijn onze lieve luisteraars. Jullie kunnen stemmen, jullie mogen stemmen op bijvoorbeeld het liedje van Team Tinia. En dat is...
2: Ja, ik ga vandaag voor een piratenklapper, een classic. En dat doen we met The Evening Stars, Onze Poes en Buurmans Kater. Oh,

0: in de NPO Luister-app. Gaan we eens even kijken naar het weer voor vandaag. Het is wisselend bewolkt, er komen enkele buien voor. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe. Dan soms ook met hagel en onweer. Vanmiddag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het binnenland. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er wel ruimte voor af en toe zon. Bij een stevige zuidwestenwind liggen de maxima tussen 16 en lokaal 19 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger. Blijft wel een aantal buien mogelijk. Minima tussen 11 en 14 graden. Morgen eerst enkele buien. En later vanuit het westen droog weer. Met flink wat zon dan bij 16 tot 19 graden. Nou, een beetje qua temperatuur hetzelfde. Maar qua weer wordt het morgen dus in de loop van de dag beter. Dat is mooi te horen. Tijd voor het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren.
0: Right. Dankjewel, Jennifer. Kijken we nog even naar het verkeer. 177 kilometer. Vooral dagelijkse files. En dit zijn de bijzonderheden. De A1 Apeldoorn en Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Een minuutje of 10. De A7 Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend heb je 11 minuten. De A15 Rotterdam Europoort voor de havens 5500-5700 heb je 11 minuten. En 9 kilometer op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Ja, Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Bankhoef, 10 minuutjes. En de weg A50 Arnhem-Os, dat is de andere kant tussen Valburg en Bankhoef. Daar heb je een minuutje of 8. Succes onderweg.
3: NPO Sterren NL.

0: Een feitje over lang dat zijn lengte, of hoe lang die nou daadwerkelijk
1: is. Niet. Ik heb het geheim van Lange Frans ontdekt.
0: Wat geheim over, wat voor geheim?
1: Nou, het geheim van Lange Frans. Want ik zal het even uitleggen. Gisteren hadden natuurlijk muziek was op plein.
0: Ja, ja.
1: En de artiesten waren in een hele grote zaal was het. En daar moesten ze zitten en eten en drinken.
0: De backstage was een zaal.
1: De backstage was dat.
0: Ja.
1: En ik liep daar altijd een beetje rond. En dan op een gegeven moment sta ik bij iemand aan de tafel. En ik stond even bij de tafel van Lange Frans. Ik moest iemand anders hebben. En ik stond echt achter hem. En ik keek niet uit nieuwsgierigheid op zijn telefoon, maar ik zag dat
0: je
1: gewoon.
0: Je blik ging op de telefoon
1: Mijn
0: van Lange
1: blik ging
0: Frans.
1: Op zijn telefoon. Okay. En niet zomaar, want ik zag in één keer dat hij Scrabble aan het spelen was.
0: Pornhub.
1: Dus ineens Scrabble.
0: Oh,
1: dus ik
0: zeg Scrabble.
1: Ik zeg tegen hem, ik zeg wat, kom je nou weer?
0: Dus ik denk misschien zit hij 18-plus filmpjes te kijken.
1: Nee, Scrabble.
0: Oh.
1: Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, zit jij nou Scrabble te doen? Hij zegt, ja, hoe kom ik anders aan mijn woorden? Dus ik zeg,
0: oh.
1: Dus dit is het geheim van Lange Frans.
0: Dus alles wat je hoort in die liedjes met bijvoorbeeld met Sven Versteeg en met John West, dat komt allemaal van Scrabble.
1: Dat komt allemaal van Scrabble vandaan.
0: Dat kan niet waar zijn dit.
1: Ja, hij zei dit.
0: Hij heeft een gek met je.
1: Hij zei dit is het geheim. Ik zeg ik doe dit altijd. Zei hij, ja, zo kom ik op nieuwe woorden.
0: Dus iedereen is daar aan socializen. Iedereen is daar een beetje aan het netwerken en Lange Frans zit Scrabble te spelen.
1: Ja.
0: Bizar.
1: Nou ja, op een gegeven moment ben je misschien ook wel een beetje uitgeluld met iedereen. En dan wil je even een momentje voor jezelf. En hij pakt even zijn Scrabble erbij.
0: Nou ja.
1: Dus ja, dit is het geheim van Lange Frans.
0: Ah, dat kan dan niet waar zijn. Dat zijn woorden, dat zijn hele vocabulaire, zeg maar.
1: Ja, maar hij zei, ja, hoe moet ik anders aan nieuwe woorden komen, zei hij.
0: Aan nieuwe woorden?
1: Hij zei, ik hou hier inspiratie uit Scrabble.
0: Ah, zo. Nou, mocht je zo'n gek woord horen in een liedje, dan
1: weet
0: denk
1: je dat
0: hieraan.
1: Het van Scrabble vandaan komt.
0: Scrabble.
1: Ja, dat is gewoon, hij zei ook, ja, dit is het geheim van mij, zei hij.
0: Oh, krankzinnig. We zijn aan het battelen. Tussendoor nog eventjes, lieve vrienden en vriendinnen, voor de mensen die net de luiken open hebben, als in die net wakker zijn, de radio aandoen en denken van, hé, wat is hier gaande, waar zitten jullie in? We hebben vandaag donderdag, Piraten Donderdag. We hebben deze liedjes.
1: Oh.

0: je wacht. En je kan nog even stemmen in die NPO-luister-app. Dat duurt, geen kwartier meer, een dikke 10 minuten nog. En onze liedjes zitten echt waanzinnig dicht bij elkaar. Op honderden stemmen zitten we echt maar een paar procent uit elkaar, Tinia. Dus we moeten nog even los. Eén van ons. En dat kan jij doen aan de andere kant van de radio. Jij kan het beslissen, doorslaggevend. NPO luister nogmaals. Ik was gisteravond terug daar. Ik moest naar een hotel, want helemaal terug naar Dokkum was iets te ver. Het had wel gekund, maar ik had eerst al een wereldreis om überhaupt van Dokkum naar Moergestel te komen. Met files 3,5 uur.
1: Niet normaal.
0: Krankzinnig.
1: Niet normaal.
0: Ik zei het aan gisteren ook al. Op een gegeven moment zat ik in de auto en dacht ik van, als ik nu zo meteen uitstap, zouden ze hier nog Nederlands praten überhaupt.
1: Ja. Nee, in Duitsland of zo.
0: Ik was zo ver ben ik rijden. Daar komt geen einde aan. Maar veel files en zo. Maar, dus ik ben naar een hotel gegaan. Maar onderweg, joh, ik had zo'n trek. Ik weet niet, dat is meestal 's avonds als je op pad bent, een late night snack.
1: Ja, late night snack is altijd lekker.
0: Altijd alleen, zin in dan.
1: Ik ben wat meer op de lijn aan het letten. Dus, Ja, maar ik had vanochtend wel weer trek, zeg maar. Ja. Dus dat kon ik wel merken. Dat ik gisteravond ook niet zoveel gegeten had, dat ik dat vanochtend wel merkte.
0: Ja.
1: Maar ik heb gisteravond nog een half zakje chips op.
0: Ik zag het, klein, maar dat is met een handje vol in wat erin zit.
1: Maar ja, maar daar heb ik nog zelfs nog de helft van me af op.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Oh, keurig. Ik heb een volle zak, die heb ik gekocht bij het tankstation. Echt zo'n grote zak chips. En die was voordat ik bij het hotel was, was die helemaal katsleeg.
1: Echt zo mega, zeg.
0: Ja, die heb ik helemaal... Ik had zo'n trek. Maar je moet eruit op een gegeven moment, als je wat wil halen natuurlijk bij het tankstation. Maar ben jij wel eens bij een tankstation om, laten we zeggen, 11:15, 11:30 s'avonds in de buurt van Utrecht?
1: Nee.
0: Ik noem geen plaatsnamen, maar ik voelde mij daar niet veilig. Ik heb nog overwogen van, ga ik het wel doen of niet?
1: Jij dacht, ik ga hier dadelijk met lege zakken weg hier?
0: Nou, ik denk, ik sta binnenkort op opsporing verzocht. maar dan aan de verkeerde kant van het verhaal, zeg maar. Echt, dat idee had ik ermee. Dat bekroop me wel een beetje. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar ik voelde me dan niet helemaal jottem.
1: Nou ja, ik ga er altijd maar vanuit dat personeel staat er ook naar in die tanks. Omdat het toch wel enigszins veilig zou moeten zijn.
0: Die staan achter zo'n scherm, hè?
1: Ja, oké, maar dan nog. Die hebben wel een of andere actieknop of zo.
0: Die hebben de actieknop, ja. Ja.
1: De rode knop.
0: Ja.
1: Nee, maar ik snap wel dat dat is toch die gedachte die je dan hebt. Hè? Je zou het eigenlijk niet moeten hebben hier in Nederland. Maar...
0: Nou, dat is het toch. Dat is toch raar dat je dat denkt. Ik dacht er echt even. Ik denk, Marcel,

0: Your blessings.
1: Heb je auto wel even op slot gedaan?
0: Dat wel, ja, gelijk. Onze eerste.
1: Maar misschien waren het wel allemaal hartstikke aardige mensen, hè?
0: Nou, dat bleek ook, want in de shop zelf was het heel aardige mensen allemaal. Ik zei echt, ik wil geen niks hoor, maar ja, ik had dat eventjes. Ik denk, nou, ook allemaal mannen, weet je wel.
1: Oh ja. Ja. Nou, ik heb nog nooit op dat tijdstip ben ik bij een tankstation geweest.
0: Nou, ik raad er ook iedereen af. Ik zou het ook niet doen.
1: Ik zou niet weten wat ik op dat tijd... Ja, nou, misschien een keer
0: zakchips. Zakchips, dan ben je daar op
1: maar die was het lekker een zakchips?
0: Oh man, heerlijk.
1: Maar was het naturel?
0: Ja, naturel, ja. Ovenbaked. Dat vind ik de lekkerste.
1: Oh, ovenbaked, ja, lekker. Ja,
0: dan denk ik toch altijd, die zijn iets...
1: Gezonder. Dus volgens mij echt helemaal niet
0: dat
1: zo.
0: Dat is niet zonde.
2: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Niks gezonder, maar goed, wel lekker.
1: Voor het gevoel, hè.
0: Ja, dat is er.
2: Ze zijn alweer in taal.
0: Ja hoor, kort dagje, 1 uurtje maar slapen, hè, Bettina. Ongekend.
2: Niet voor onszelf, maar speciaal voor jou.
0: We zitten hier inderdaad voor jou op deze mooie donderdagochtend. Nou ja, mooi. Oh, wel, het zonnetje komt er hier wel bij in Hilversum, zie ik.

Tineke, ik doe wat ik wil. Jongens, we hebben nog 2 volle minuten om jouw stem binnen te krijgen voor onze Poes en Buurmanskater of 765348. Een van de beide liedjes gaan we zo meteen in de volledigheid draaien. Na deze nieuwe plaat van René Vroger en Waylon. De stemmen in de NPO Luisterapp. Onze Poes en Buurmanskater of 765348. Laat het nog snel weten. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: Reden, René Vroger en Waylon. En hoe de liefde gaat. Vier minuten voor acht. Wil je straks nog een kleine... Ik heb wel iets meer zeg maar, van een liedje. Van de WK-plaat.
1: De WK-song, de ja.
0: Het oranje liedje.
1: Ja.
0: Ik qua geluiden ook iets beter nu.
1: Oké.
0: Ja. Wil je een klein stukje horen straks?
1: Ja.
0: Ik even een sneak preview doen voor de WK-hit.
1: Oh, dat vind ik heel leuk.
0: Ja, na gisteren denk ik van ja, misschien moeten we nog even wachten met het liedje. Want Oranje heeft natuurlijk echt gisteren echt belachelijk slecht gepresteerd natuurlijk. Hè, in die uitzwaaiwedstrijd.
1: Ja, dat is niet best.
0: Een 0-1, dat was
1: maar
0: toch een blamage.
1: Maar misschien is het juist, als we nu allemaal heel goed hadden gewonnen. Dat iedereen helemaal in extase is en iedereen nu al de oranje koorts krijgt. Dan worden we daar natuurlijk allemaal teleurgesteld.
0: Ja, dat zegt iedereen. En dan zegt iedereen, ja, maar in 88 deden we het eerst ook heel slecht.
1: Ja, maar ik denk dat het wel goed is. Want ik denk dat het dadelijk dan misschien juist wel heel goed gaat. Okay. En dat dan iedereen, dat het nu even, dat dit beter is. Dat het zo is gegaan.
0: Nou, let's hope so. Ja. Let's hope so. Wat is het geworden?
1: Wat ook beter is gegaan is vandaag Team 10. Ja, want de Evening Stars met Onze Poes en Buurmans Kaat hebben gewonnen met maar liefst 54% van de stemmen.
0: Oh. Onze Poes en Buurmans Kaat. Exact.
1: Deze.
0: Ja, maar dan even deze.
2: Onze

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Thank you. Kijken we nog even naar het verkeer. Vooral dagelijkse files. Momenteel de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide 21 minuten. Kwartiertje op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp door een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij. En de A8 Zaanstad-Amsterdam voor Zaanstad-Zuid een minuutje of 22. De A58 2 maal Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 25 minuten. En van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en de Wouwse-Plantage. Kwartiertje door een ongeluk. Ook daar is gelukkig de weg weer vrij.
0: Marcel de Vries.
5: Yes, met onze 10 jaar.

0: op de Mambo. 8 over 8. Goedemorgen allemaal. Donderdag 4 juni. Dag na het eerste muziekfeest op het plein in Moergestel. Beetje nat, maar goed, daar kun je niks aan doen. Je kan alles kun je sturen, alles kun je ook wensen, maar je kan niet alles krijgen. Want ja, je hoopt natuurlijk een mooi weer, maar ja, dat weer valt niet te sturen, nee. Tinia. Dus dat, maar dat heeft niet de feestvreugde bedorven.
1: Absoluut niet. Het ging alsnog helemaal los op het plein.
0: Ja hoor, dat ging helemaal goed. Dus dat was een fantastisch feest. Binnenkort op tv, daar later meer over. Alle informatie overigens rondom het muziekfeest. Of ach, de muziekfeesten, want er zijn er twee. Er komt er nog eentje. Op onze website npo-sterren.nl. Maar hiernaast mij wil ik toch even zeggen, dames en heren, want ik heb er 5 uurtjes geslapen. Tinia heeft er maar 1 uurtje gehad. Dus even een klein applausje hier. Dat je hier
1: dankjewel.
0: Gewoon...
1: Nee, maar
0: ja, je kan ook denken van ja, 's avonds event, 's ochtends absent. In jouw geval vrouw, hè, dan in dit geval.
1: In het geval van Chris Bauer, ja, zeker nee.
0: Dat had je kunnen denken, maar...
1: Had ik kunnen denken, nee, ja. Ik ben ook een watje.
0: Dat ben je zeker niet, dat heb ik nooit gezegd.
1: En ja, nee. Ik had in principe 3 uurtjes kunnen slapen, maar ja, dan, je bent heel de dag druk geweest en dan lig je 's avonds, lig je eindelijk in bed. En dan is het nog even, oh ja, dit was wel leuk, het was gezellig. Nou, dan heb je helemaal druk in je hoofd. Ja. En dan vervolgens denk je, oh ja, shit, ik kan nog maar 3 uur slapen. Want ik moet er weer over een paar uur uit.
0: Ja.
1: En dan denk
0: en dan
1: je,
0: lig je erop.
1: En dan lig je erop en dan kan je niet meer slapen. En toen kreeg ik ook nog eens kramp in mijn benen vannacht. Ik dacht echt, oh.
0: Ja, ik had ook kramp in mijn derde been. Nee, de gek niks te houden.
1: Dus geen fijn nachtje gehad. Maar
0: nee,
1: goed.
0: Dat snap ik, maar dat is wel typisch dat je dan 's avonds nog... Jij bent dus wel een type, en er zijn er best veel hoor, die dat doen, die nog de hele dag overdenken.
1: Nou, dan niet per se, maar ik zat gewoon meer gewoon nog een beetje van te stuiteren gewoon of zo. Want best druk gehad en dan
0: ontladen.
1: Ontprikkelen of zo.
0: Ontprikkelen, dat is een mooie.
1: Ontprikkelen.
0: Ja. Ontprikkelen, vind ik een mooi woord.
1: Nee, maar ik zat nog een beetje te stuiteren in bed. Eigenlijk had ik een paar espressootjes even achterover gegooid die avond. Ja. Want ja, wel natuurlijk 's ochtends ook nog gewoon even op tijd.
0: Ja.
1: Dus,
0: keurig. Nou, chapeau. Klaar.
1: Dus, ja.
0: Chapeau, je bent er. En dus vanmiddag maar eventjes bankdienst dan.
1: Maar, kun je al wat laten horen? Of wil je dat zo meteen pas doen?
0: Ah, oké. Okay. Ja, je gaat al gelijk...
1: Ja, ik sta hier ook om te stuiteren namelijk.
0: De koe bij de horensvatten noemen ze dit. Het liedje, het WK-liedje.
1: Het WK-liedje.
0: Nou ja, het WK... Het is, het
1: de WK-hit
0: nou,
1: wordt het.
0: Dat moet je nooit zeggen van tevoren. Nee. Dat zei ik gisteren ook tegen Chris Cross Amsterdam. Zei ik van ja, je kan nooit zeggen van we gaan een hit maken. Want dat weet je niet. Want
1: nee.
0: Je gaat gewoon een liedje maken. En dan hoop je dat heel veel mensen het leuk gaan vinden. Ik kan wat laten horen, want er is inmiddels hard gewerkt achter de schermen door mijn vrienden van de Duellezen. Ronald en Siep, die zijn daar druk meedoende geweest. En ik kan wel een klein stukje laten horen hoe het gaat klinken. Introotje pak ik even en een klein stukje van de refrein noem je dat volgens mij. Het is een ander opbouwtje. Richting het feestgedeelte. Oké, maar dit is allemaal nog... Jongens, dit is onder embargo. Dat ik dit laat horen is al...
1: Mag dit wel eigenlijk? Ja, dit gewoon
0: hij begint met het orgeltje.
1: Okay.

0: Oké, tot zover het intro.
1: Ik zat er net vlak
0: in. Ja, dat snap ik. Maar het is allemaal onder embargo dit natuurlijk. Dus dit gedeelte. Dus dat commentaar, dat heb ik zo er even een beetje ingebrabbeld. Dat hebben zij er weer ingemixt. Keurig vakkundig. Ja, en dan komt op een gegeven moment verderop in het liedje zit dit.

0: Heb je hem?
1: Ik heb hem.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het echt, okay. Ik vind het heel leuk.
0: Nou ja, dit is, het is nog niet helemaal, er moet nog een strikje om. Het is nog niet helemaal af.
1: Er moet nog een strikje om.
0: Hij is ook nog niet te streamen, maar zodra die erop staat, dan ja, hoor je het hier natuurlijk als eerste. En dan ga ik natuurlijk ook even bellen met de makers, onder andere. Want nou ja, makers als in, we doen het, het is een collectief. Zij maken het echt muzikaal en ja. Ook ingezongen. Ik heb de tekst geschreven en het commentaarstukje. Voor de rest is het echt de doel is. Dat zijn mijn grote helden, muzikale helden.
1: Ik vind het echt ontzettend leuk. Ja, en ik ga vooral heel goed op dat orgeltje.
0: Nou, dan komt dat goed uit.
1: Ja.
0: Ja. En ik hoop dat heel veel mensen er lekker op gaan. En
1: het
0: ik
1: is
0: hoop
1: in ieder geval een goede kroegknallig voor de komende tijd.
0: Ik wil alleen maar zeggen, van ja, ik hoop dat Oranje iets beter gaat presteren dan gisteren. Want dan hebben we er allemaal iets langer aan.
1: Dan hebben we er wat iets langer aan, inderdaad. Nou ja, volgens mij mogen de meeste kroegen ook allemaal open blijven allemaal in de nacht. Dus die kunnen deze mooie op de achtergrond aanzetten.
0: Zo is het. Ja hoor, overal kun je hem aanzetten. Tieners met ernstig overgewicht die kunnen voortaan een maagverkleining vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat om jongeren van 13 tot 18 jaar bij wie eerdere behandelingen niet voldoende hebben geholpen. Volgens artsen gaat het om een kleine groep jongeren met ernstige gezondheidsproblemen waarbij leefstijlverandering alleen niet genoeg blijkt. Jo, dat ben je toch echt maagverkleining 13, 18 jaar. Dat is niet normaal,
1: dat is echt niet goed.
0: Dat is ernstig.
1: Ja.
0: Zonnepanelen die liggen nog altijd vooral op de daken van huishoudens met hogere inkomens. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Bij de rijkste huishoudens heeft bijna 60% zonnepanelen, terwijl dat bij de armste huishoudens slechts 14% is. Vooral huurders en bewoners van grote steden die blijven achter, waardoor niet iedereen evenveel profiteert van lagere energiekosten. En het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege stevige regen-onweersbuien. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot ongeveer 65 km per uur. Kans op hagel is er ook. Vooral verkeer en buitenactiviteiten die kunnen hinder ondervinden van het onstuimige weer. Hè, Gatsi,
1: ja, en het geldt vanaf het middaguur, moet ik
0: middaguur.
1: Ja.
0: Oké, goed dat je het even zegt, Tinia. Nou, we zijn er nog niet vanaf, maar het weekend wordt beter. Weekend wordt beter. Morgen in de loop van de dag wordt het nog beter zelfs. Nog even 24 uur door deze appel heen.

0: heb jij nog energie om zo meteen even het roulettewiel naar slinger te geven?
1: Absoluut, zeker weten.
0: Absoluut, wel leuk. Gaan we zo meteen even wat leuke prijzen weggeven. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. Goed?
1: Ja.
0: Oké.

koele zomernachten. Ja, dit wordt er ook eentje deze zomer, hoor. Dat denk ik wel. Sterker nog, dat is het al in wording. Rutger van Barneveld, 8 minuten voor 8:30. We gaan even een spelletje doen, jongens. Vol wat leuke prijzen. Je moet wel even de cijfers zo meteen in je telefoonnummer hebben. Dat gaan we zo checken. Kom snel.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Dat zal.
0: 06 Roulette.
2: 06 Roulette. Ben jij daar klaar voor?
3: Zeker weten. Komt-ie! Nou, ja.
2: Zo, wat een worp was dit.
3: Ja, ik dacht bijna dat hij er weer uit vloog, dat balletje.
2: Nee, dat gaat goed.
3: De worp heeft goed gedaan, want hij is vandaag maar op één cijfer uitgekomen.
2: Oh.
3: En dat cijfer is nummer 5 geworden.
2: 5?
3: Ja, hij is op 5 gevallen.
2: Dat is een prachtig cijfer, Tinia. Dank je wel daarvoor.
0: 06 Roulette.
2: Een 5. En ik blijf. Laat het weten. Als je een 5 hebt, dan mag je Tinia helemaal gek maken.
3: Ja, 5 in je 06-nummer.
2: Ja, nee, zeker 5 in je 06-nummer. Dus ergens na de 06 in die andere 8 cijfers, daar moet ergens een 5 zitten.
3: Ja.
2: Dus heb je een 5-je erin zitten, laat het weten. Maak ze je gek. Stuur zo vaak als mogelijk het woord jackpot. Want ze zit nog net niet met tandenstokers onder de ogen. Of het lucifersprikjes.
3: Ja, die heb ik al nodig.
2: Ja, dat een uurtje slapen, Tinia. En ik dacht ook, een uurtje slaap. Misschien moet ik jou muzikaal gezien wat wakker zien te houden.
3: Ja, ik zag het net al in mijn linker ooghoek. Ja. Dit zou wel kunnen helpen.
2: Dit kan helpen bij jou en ik denk dat we ook heel veel mensen een plezier mee doen. Dus we gaan eventjes off the record gaan we even onze 1 april grappen nog even de eter in helpen. Zullen we dat even doen?
3: Ja, ik vind het helemaal goed.
2: Ja, dus dan gaan we de hakkenmix XL gaan we doen. De hakkenmix XL, jongens. En ga hiervan genieten, want dit is vind ik een meestermix. Zeg ik hier ook even heel bescheiden, want ik heb er een klein aandeel in. Maar het meeste deel is van Paul Rabbering, onze collega van NPO Radio 2. Ook van Avrotros. En een klein beetje Marcelo Daffé zit erin. De hakkenmix XL.
1: Let's go.

0: daarvoor de Hakkemix XL. Paul Rabbering. Heel klein aandeeltje Marcel de Vries. Oh yeah. Maar vooral een lekkere mix. Ja, ik ga er zelf ook onwijs goed op. Maar ik merk ook dat jij gaat er goed op, Tinia.
1: Nou, ik zat lekker mijn crackertje rosbief te eten.
0: Ja, je voelt
1: like
0: het helemaal
1: always.
0: Op.
1: En hij smaakte er nog lekkerder door.
0: Een bloemetje die open gaat, zag ik ineens. En heel veel luisteraars sturen berichten. Ik zag hier ook nog iemand, Royke, die zegt... kunnen we deze topmix al ergens terugluisteren? Spotify, Soundcloud. Even kijken, mijn collega Koen die gaat helemaal los. Is hij ergens te streamen? En nou ja, dat. Maar dat is het even, jongens.
1: Alleen
0: hier. Kijk, er zitten heel veel rechten aan. Omdat er heel veel liedjes zitten in deze mix. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal rechten die liggen bij de eigenaren. De schrijvers en de producers en zo. En als je dat dan wilt gaan plaatsen op Spotify of zo... dan moet je al die rechten moet je clearen. Dat is niet te doen. Dus vandaar dat die nergens te streamen is. Omdat dat gewoon simpelweg niet kan en mag. We kunnen hem wel draaien. Dat kan wel. Dus af en toe dan beloof je, we beloven het. We gaan het af en toe eens even draaien.
1: Nodig is, dan rijden.
0: Wat zeg je?
1: Als het nodig is.
0: Als nodig is.
1: Zoals vandaag. Ja,
0: maar mocht je er zin in hebben, dan doe je altijd maar even appen dan.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Dus niet alleen voor onszelf, ook als luisteraars er behoefte aan hebben, doen we dat.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held baal als een stekker.
0: Ja, dan even serieuze business, het weerbericht.

0: Nou, ik heb er een hard hoofd in. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt en in het westen komen buien voor, zelfs met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en die wordt toch wel vrij krachtig later op de dag. Met windstoten van 60 tot 70 km per uur.
0: Zo.
1: Temperatuur vandaag 17 tot 20 graden. En de vooruitzichten tot en met vrijdag onweer en buien. Later in het weekend neemt de buienkans toch wel iets af.
0: Mooi.
1: En hier onze spreuk. In juni veel regen.
0: Ja.
1: Dat komt de wijngaard en de bijen ongelegen.
0: Ongelegen, ja. Dankjewel Jan voor je wijsheid. Dan graag tot morgen. Gaan we naar het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
3: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
2: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel.
0: Zo.
2: Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar.
0: Ongekend. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide, 23 minuten. De A6 Joure-Lelystad, daar tussen Band en Emmeloord, 19 minuten. Oorzaak onbekend, er staat nooit geen file, er moet iets gebeurd zijn. A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Ommen, daar heb je door een ongeluk een uur vertraging, twee rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via Emmeloord. Ach, dat is het, het zijn omrijders. Emmeloord via de A7, A6 en de N50. Akkoord. A58, Bergen op Zoom, Breda. Tussen Zoomland en Heerlen, 14 minuten door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook gesloten.
4: 06 Roulette.
0: Zometeen hebben we onze Tom. Daar praten we even mee over het laatste entertainmentnieuws. En we spelen tussendoor nog de 06 Roulette. Als je nou een 5 in je nummer hebt, ergens na de 06... dus in die resterende 8 cijfers, als daar ergens een 5 zit... dan ben je vandaag aan de beurt en dan mag je een appje sturen met het woord jackpot.
4: NPO Sterren en

0: Blikkendag. Het is bijna 8:15. We gaan zo iemand even blij maken met wat prijzen. 10 jaar voor 06 roulette. Daar wordt er lekker meegedaan, want ja, 5 is toch wel veel voorkomen, toch, in een telefoonnummer. Dacht ik, Alex, zeg ik hier eventjes, ik heb er niet eens eentje.
1: Ik kan niet zeggen, er zullen ook een heel hoop mensen hebben die dat niet hebben.
0: Ja, vinger omhoog. Ja.
1: Ja, ik ook niet trouwens.
0: Jou niet? Nou ja, dan zeg ik hier heel dapper dat heel veel mensen
1: er 5 hebben. Twee mensen in Nederland.
0: Nou ja zeg, als wij nou de rest van Nederland vertegenwoordigen, dan heeft niemand er 5.
1: Nee.
0: Dat telt
1: dat kan niet.
0: Nou goed. Nee, dat blijkt, want er wordt wel veel geappt. Mocht je er 5 hebben, dan heb je eventjes een woordje jackpot voor de prijzen. Nou, het is hier op prijzenslag. We gaan even naar onze Tom, want die heeft voor ons het laatste entertainment nieuws.

0: Yes! Tom, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen. En wat zijn jullie een stelletje strijders? Want volgens mij heb je de bijna niet geslapen met het muziekfeest van gisteravond.
0: Het was laat. Maar ik heb een uurtje of, laten we zeggen, 4,5 gepakt. Onze 10 jaar die had het ook kunnen hebben. Waar het niet dat ze nog plafonddienst had en kramp in haar kuiten.
1: Oh, jee, Tidia. Maar hoe komt het dat jij kramp in je kuiten had?
2: Ja, van het beetje op en neer lopen gisteravond, denk ik.
0: Wat zeg je,
2: niks gewend.
0: Wat zeg je stappenteller eigenlijk van gisteren?
2: Ja, ik zat op de 13.000 volgens mij. 13.000? Dus het valt mee. Maar...
0: Nou, dat is niks. Oh.
1: En bleef het een beetje droog gisteravond in Moergestel?
2: Dat niet, maar dat mocht de pret niet drukken.
1: Nou, ik heb het ook niet droog gehouden gisteren. Want gisteren kwam er hartstikke groot nieuws naar buiten. Ja, een van mijn favoriete artiesten, Gérard Joling.
0: Ja, Gérard.
1: Gérard, die maakte gisteren groot nieuws bekend. Hij gaat een allerlaatste solo-show doen in de Rotterdam Ahoy.
0: Ja.
1: Hij heeft natuurlijk heel veel solo-shows gehad in het Ziggo Dome, Stout en Nu en noem het allemaal maar op. En nu 19 en 20 februari gaat hij dat voor het laatst doen in de Rotterdam Ahoy. Only Joling gaat het hele heten.
0: Ja.
1: Ik vind dat hartstikke bijzonder. En gisteren spraken we aan Gérard. En Gérard was in de buurt van Milaan, Italië. En daar heeft hij dus gesprek gehad met een internationale artiest.
0: Oh.
1: Die dus ook een liedje gaat zingen. Ja, en ik zit dan de hele tijd te denken, wie zou dat zijn? Wie denken jullie dat dat zou zijn?
0: Een internationale gast. En in Italië was hij daar... Daar heeft hij gesproken met iemand.
1: Ja, kijk, Gérard combineert altijd het aangenaam met het onaangename. Hij had natuurlijk een heerlijke snabbel op een bruiloft in Italië.
0: Ah, zo.
1: Ja, en dan dacht Gérard, als ik er top ben, dan ga ik even aanbellen bij een bekende Italiaan. Kijk, dat heeft hij ook vaker gedaan. En toen in de Ziggo Dome had hij de gezusters Maywood zitten aan elkaar gebracht.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk altijd wel dat er een topper nog... Ja, Gérard is zelf natuurlijk een topper, maar dat er nog een extra kers op de taart komt.
0: Maar

0: Laura Pausini, Eros Ramazzotti.
1: Andrea Bocelli.
2: Ik denk iets in die hoek. Ja? Dat zou toch leuk zijn.
0: Ja. En je kan ook Borsato vragen. Die heeft ook Italiaans bloed.
1: Ja.
0: Win-win.
2: Dat zou toch een moment zijn, hè? Ja,
0: tuurlijk.
2: Als dat weer helemaal rondkomt. Ja, gisteren was er ook heel verdrietig nieuws in de Nederlandse show. Dus eigenlijk de Belgische show nieuws. Ja. Margriet Hermans, bekende zangeres in België en televisiegezicht. Ze had ook haar eigen televisieprogramma Talkshow Margriet. 3 weken geleden werd bekend dat ze erg agressieve vorm van kanker had.
0: Ja.
2: En daarmee stopte ze direct eigenlijk alle werkzaamheden. Maar na gisteren heeft haar dochter Celine via Instagram bekendgemaakt dat haar beste vriendin klankbord. En eigenlijk, ze was alles voor haar, is overleden.
0: Ach.
2: Misschien kennen onze Nederlandse luisteraars haar niet zo goed. Haar meest bekende hit, denk ik, was in 2022. Toen deed ze mee aan Liefde voor Muziek. Dat is de Belgische versie van Beste Zangers.
0: Ja.
2: Daar zat ze met Suzanne Freek en Davine Michel. En daar had ze een zomerrit in 2022 lekker blijven hangen.
0: Oh, okay.
2: Nou, echt een heerlijk liedje. Ze zat vol met leven.
0: Zonde, Tom. Ja, toch wel triest, hè?
2: Het is verschrikkelijk. Nadat ik deze telefoon ophang, rij ik zo meteen naar de Rotterdammer Hoorn. Ja, ik ga een beetje kijken voor Gerard waar het podium moet staan en hoe het eruit ziet.
0: Ja, het voorwerk, zeg maar.
2: Ja, zo doen we dat, hè.
0: Ja.
2: Nee, we gaan vandaag bij SBS helemaal uitpakken met de Alpe d'Huez.
0: Oh ja.
2: Dat is een spektakel.
0: Ja.
2: Toetbekend Nederland klimt op de berg. En ik ga vanuit Rotterdam Ahoy iedere keer de live-schakeling doen over de Indoor Ride. Dat zijn allemaal mensen die ook een steentje bij willen dragen, maar er niet bij kunnen zijn. En die gaan op spinning fietsen, ook allemaal geld inzamelen. Dus ik ben er hartstikke, kijk er enorm naar uit.
0: Ja,
2: waanzinnig. Marcel en Tinia, zijn jullie een beetje goed in fietsen en zo?
0: Nou, Tom.
1: Nou ja, Marcel, die heeft vorige week heeft in de bocht hoeveel kilometer ook alweer?
0: Ik heb vorige week 240 kilometer gefietst, Tom. Ik heb de Elfstedentocht toch gedaan. Dus ja, de vraag, ben je goed in de benen?
2: Ik ben ook goed in de benen, maar alles. Marcel, maar dat haal ik even voor mezelf. Maar in ieder geval moet ik jou niet uitdagen voor volgend jaar.
0: Ik zou net zeggen, moeten wij niet samen volgend jaar die Alpe d'Huez even doen, Tom, jij en ik?
2: Wij gaan hem gewoon zetten, Marcel. Dat gaan we doen, want het is een hartstikke goed doel. Er wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kanker. En mensen die kanker hebben hun leven te verbeteren, terwijl ze die verschrikkelijke ziekte hebben.
0: Ja.
2: Ja, Marcel, wij moeten toch volgend jaar die berg op en 6 keer?
0: Ik vind het 1 keer laten we eerst. Dus gewoon 1 keer proberen. Ik ben wel een fietser, maar een klimmen is echt een ding, hoor. We gaan het gewoon doen, Tom. Dat vind ik een heel goed streven.
2: Kijk,
0: goed doel is het.
2: Nou, dat is leuk. Helemaal goed.
0: Akkoord.
2: Nou, ik ga vast trainen. Ik ga naar de Ahoy. Ik wens jullie heel veel succes daar. En het was heerlijk.
0: Tot volgende week weer, Tom. Dankjewel, hè.
2: Joe.

0: Vanmorgen alweer, vind je niet?
1: Ja.
2: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Geen zorgen, meid. Ik trek je tot het laatste uur heen. Ja,
1: ik
0: komt
1: alleen
0: nog
1: even sporten vanavond. Maar, ja,
0: dat... ja, ben je gek, zeg het af, joh.
1: Nou, toch even over na te denken. Om dat
0: Met een personal trainer of is het hocus-pocus Pilates pas? Pilates doe je?
1: Ik heb hocus-pocus Pilates pas, ja.
0: Oh ja, nou, afzeggen, joh. Oké, uitschelen. Morgen weer.
1: Nee, ja, dat is morgen geslapen, dus niet. Dat is maar één keer in de week.
0: Geloof mij, je bent straks kapot. Je bent naar de galamiezen. Ja, met de Filistijnen ben je.
1: Ja, misschien wel. Ik heb geen idee.
0: Dat gaat in de koude kleren zitten. Ik heb je morgen ook nodig. Ik heb je morgen nodig.
1: Oh, ja, dat is waar ook.
0: Dus zeg dat hocus pocus maar af vanavond.
1: Dat is waar ook.
0: Wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Jorg uit Uden.
0: Hey Jorg, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Marcel.
0: Goedemorgen. En uit Uden, daar zijn wij ook geweest met het muziekfeest.
3: Ja, dat was 2 jaar geleden, als ik me niet vergeet.
0: Ja, 2 jaar geleden. Dat was fantastisch. En toen was het wel mooi weer.
3: Toen was het schitterend weer.
0: Ja, ja.
3: Ik weet er eigenlijk weinig meer van, als ik eerlijk ben.
0: Wat dan? Heb je gezopen?
3: Ja, nog wel, nog wel.
1: Hij ikte er nog van.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Dat was wel mooi.
0: Ja, dat was een fantastisch feest inderdaad. Ik kan me nog best wel levendig herinneren. Ja,
3: ja,
0: ja. En nu, Jorg, je zit er nu anders voor natuurlijk. Dus donderdagochtend, loodgieter van beroep. Wat heb je op de rol staan vandaag?
3: Ik ben een RVS-waterleiding aan het maken bij een fabriek.
0: Oh, bij een fabriek?
3: Waar ze bami maken. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar...
0: Waar ze bami maken?
3: Ja.
0: Met de Konimax?
3: Nee, in Nijmegen. Okay. Ik weet niet of ik namen mag noemen, maar...
0: Dus, hoe heet dat dan?
3: Plaza Foods, in Nijmegen.
0: Oh, nou, prima, ik ken het niet. Maar dan moeten ze een waterleiding hebben, dat hadden ze nog niet.
3: Nee, ja, voor sprinklerinstallatie. Ja, het is gewoon een nieuwe waterleiding.
0: Ah, sprinkler is wel makkelijk als er paniek is dan dat er wat water komt. Ja. Hey Jorg, en dat leg jij aan. Ben je alleen op de klus?
3: Ik ben op het moment alleen. Mijn leerlingmonteur is op dit moment op school.
0: Oh, die is op school. Oh, die had niet als gisteren zoals 10 jaar een uurtje geslapen dat hij zich heeft afgemeld. Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, nee. Oké. Nou dan maar even een dagje alleen. Maar wij zijn bij je, hè?
3: Jazeker.
0: Zo is het.
3: Dat is wel mooi.
0: We trekken elkaar er doorheen, Jorg. En wij gaan jouw telefoonnummer eens even tegen het licht houden. Een 5 moet je erin hebben. 10 jaar.
3: Jazeker.
1: Ja, dat heeft hij.
0: Van harte, Jorg.
3: Ja, top, dankjewel, jongen.
0: Dat betekent wat prijzen. Wat krijgt Jorg allemaal, Tinia?
1: Nou ja, onder andere de...
0: Oh, de SterrenL Big Shopper.
3: Ah, hartstikke mooi.
0: Astam Laft, een mooie dag gewenst.
3: Dankjewel, van hetzelfde. Werk je nog.
0: Joep.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein. Ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school en een gedragsprobleem.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden.
4: Oh.
1: Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel.
5: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
4: 256 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. Daar heb je 17 minuten. 10 minuutjes op de A6 Joure-Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord-West. Dan staat het even vast over 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Reeuwijk en de Meren. 26 minuten. En de A28 Groningen-Zwolle voor de afrit Ommen. Bergingswerkzaamheden. 12 kilometer. Een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan het beste omrijden via Emmeloord over de A7, de A6 en de N50.
0: Marcel de Vries.
4: Yes, met 10 jaar. Laatste uurtje ochtendshow met zometeen Laat de Zon in je hart. René Schuurmans onderweg. Historische feit.

0: Schuurmans en Laat de zon in je hart.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Historische feitjes, tieners, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er hartstikke klaar voor.
0: Ah, dat is mooi, want in 1937, op deze dag, wordt het winkelwagentje geïntroduceerd. Klanten die vinden het eerst maar vreemd, maar na een slimme promotiecampagne groeit het uit tot een onmisbaar hulpmiddel in de supermarkt. Ik zit te denken wanneer ik voor het laatst een karretje heb gebruikt. Volgens mij kan ik me dat niet eens herinneren.
2: Oh.
0: Ik heb altijd zo'n... ik ben een dagelijkse shopper.
2: Ja, oh ja, dus je hebt alleen een mandje nodig.
0: Ik heb een mandje nodig.
2: Ja.
0: Ik doe altijd een mandje.
2: Ja, als ik meestal met mijn moeder ga, dan pakken we meestal wel een karretje.
0: Ja, en dan ga jij erin zitten?
2: Nee.
0: Oh.
2: En als alleen ga, dan meestal ook wel een mandje. Want dan haal je meestal zelf even iets of zo.
0: Mand!
2: Wat?
0: Mand!
2: Mand. Ja. Ik vond vroeger altijd die kinderwinkelwagens, dat is zo leuk.
0: Die kleine dingetjes met die vlaggetjes eraan.
2: Ja,
0: ja die, dat is super, ja.
2: Ja, die vond ik altijd zo leuk. Echt, dat vond ik echt fantastisch.
0: Onze zoon ook vaak achter gehad, inderdaad. Maar die moet je altijd vasthouden bij dat vlaggetje, want anders dan tetteren ze overal tegenaan. Maar,
2: al die producten weer uit het schap.
0: Ja, maar heb je wel eens wat per ongeluk meegenomen van de supermarkt? Als in, heb je wel eens bijvoorbeeld een mandje per ongeluk in je auto gezet, dat je dacht dat bij je thuis komt, shit.
2: Nee, heb ik nog nooit gehad.
0: Oh.
2: Nee.
0: Ik denk dat
2: jij
0: heel
2: wel?
0: Vaak... Ja, ik heb het één keer gehad. Ik
2: jij hebt ook een winkelwagen in je achtertuin staan?
0: Nee,
2: of,
0: dat heb ik niet. Nee. Nee, dat hebben sommige mensen wel. Die dicht bij de supermarkt wonen. Die nemen gewoon de wagen mee naar huis.
2: Ja, die staat er lekker in de voortuin.
0: Maar ja, dat weet je toch ook niet? Het ziet er toch ook niet uit?
2: Nee, ik vind het er ook best stom uitzien. Ja, maar ja, het lijkt me ook wel weer ideaal.
0: Ja. Om zo'n ding in het te hebben.
2: Ja. Dan heb je er altijd de karretjes, soms zijn ze ook wel eens op.
0: Nou, kijk, als je van die roestvrij stalen hebt en je zet hem andersom, zeg maar, en je zet er een vuurtje onder, dan heb je een barbecue.
2: Oh ja.
0: Ja, dan heb je een rooster namelijk.
2: Ja, dat is top. Daar kan je nog nooit over nagedacht.
0: Ja, moet je hem even op de zijkant wippen.
2: Ik denk alleen dat ze dat bij de supermarkt niet zo leuk vinden.
0: Nee, maar ja, ach ja. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, stelen mag niet. In 1983 bereikt Comment ça va? Comment ça va? Van de Shorts de nummer 1 positie in de top 40. De vrolijke meezinger die blijft daar 3 weken bovenaan staan. Ja, fantastisch. Comment ça va? Ja, en een van de mannen, zanger van dit project, The Shorts, Hans van Vondelen, is een van de beste mixers van het land.
2: Oh.
0: Ja, heel veel liedjes die wij draaien, die zijn door zijn mixer gekomen. En door zijn vakkundigheid worden die afgemixt. En als je bijvoorbeeld op Discogs kijkt, Discogs, zijn website, daar kun je plaatjes checken en zo. Maar als je daar zijn naam invult, dan zie je aan bijna alles wat hij heeft gemaakt, waar hij aan mee heeft gewerkt, zeg maar. En dat is een lijst van Marco Borsato tot Jungle Book, van Leonie Meijer tot De Dijk, Rob de Nijs, noem het maar. Dat is echt onwaarschijnlijk.
2: Nou, ik ga eens een keer naar searchen.
0: Hans van Vonden van The Shorts. Comment ça va? Ik ga het liedje zo meteen wel even draaien.
2: Oh, leuk.
0: In 2024 geeft de RDW het eerste kenteken uit een nieuwe reeks met 3 letters, 2 cijfers en 1 letter. De eer is aan een elektrische Volvo van de KNRM met het kenteken GBB01B. Ja, en die van mij begint, weet ik eigenlijk niet eens. Ik ben van 2021, ben ik. Tenminste, mijn auto dan.
2: Ja, die van mij ook. Maar die van mij begint volgens mij met één letter.
0: 1 letter. Ik zit te kijken of ik dat... Oh ja, ik ook. Ja, met de K.
2: Nee, mij met de H.
0: Ha!
2: De H.
0: Ha, ha.
2: Ha, ha.
0: Dan lig ik dus voor. Of ik ben jonger dan als jij.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: K, ja. Ja,
2: die
0: kom
2: van
0: later.
2: Mij komt uit 2020, denk ik.
0: 2020?
2: Ja.
0: Ha! Ha!
2: Wat nou?
0: Dan heb ik een jongere auto.
2: Ja, boeien.
0: Ha! Meer buien vanuit het westen. Soms een beetje onweer. 16 tot 19 graden.

0: Macarena. Robert de Donnie daarvoor met Mo, wat dat nou? En we hadden nog de shorts met Comment ça va? Lekker veel muziek tijdens deze donderdagochtend. Ook speciaal voor de mensen in Moergestel. Ik kreeg net namelijk even een videootje van onze speer.
1: Speer van het allesbeheer.
0: Allesbeheerde, behalve het weerbeheer.
1: Het feestbeheer, ja.
0: Als hij het weer nog kon beheren, had hij dat ook geregeld.
1: Had hij dat ook gedaan.
0: Maar krijgen we een videootje dat ze daar heel hard aan het werk zijn om alles op te ruimen en af te breken en zo. Dus ook voor jullie jongens even een kleine hart onder de riem. Toi, zet hem op. Harde werkers. Even kijken, we doen zo meteen de oude platenkoffer. Aangezien dat motto natuurlijk voor altijd is, want het is niet voor één dag. Oude meuk is leuk. Zometeen dat koffertje. Ja, en zal ik hem helemaal draaien? Je ziet me aan te kijken, natuurlijk niet.
1: Nee. Ik wou zeggen, kan dit? Nee, toch?
0: Nee, je wist het niet.
1: Ja, nee, ik vind dat orgeltje. Doe even nog één keer dat orgeltje.
0: Nou, voor de mensen die niet weten waar dit over gaat. Dit melodietje, dat is van een bekend liedje, voor de Vries in ieder geval. Van een producersduo, partyduo, de Doelezen. Die hebben ooit Hey Melle gemaakt. Of Bee Melle, moet ik zeggen. En ik dacht, ja, ik wil nog een WK-liedje maken. Of een oranje liedje in ieder geval. Dus ik heb hun gevraagd om of we dat liedje mogen gebruiken. Met hun erbij natuurlijk. Dus ik heb de tekst geschreven. En een klein stukje commentaar van mij zit erin. Ja, en zij hebben het liedje nu. Het is in principe wel zo'n beetje af. Alleen dan moeten nog heel veel dingen gedaan worden, zoals een artwork. Hè, dat is dat hoesje, zeg maar, die je dan ziet op Spotify bijvoorbeeld en zo. Dat moet nog gemaakt worden. En het moet dan geüpload worden. En dan moeten ze het goedkeuren bij de firma Spotify. En dan, als hij daarop staat, gaan wij hem ook draaien, zeg maar. Dus ik hoop eerdaags heel snel. Maar je hebt orgeltje, zeg jij.
1: Ja, ik vind dat orgeltje zo leuk in die plaat. Ja,
0: het is overigens een bekend melodietje, hoor. Voor mensen die denken van, waar is dat ook van de kookpotten? Die ken je misschien van, Monsieur Cannibal. Ken je nog wel dat liedje, toch?
1: Ja.
0: Zal ik die even opscharrelen trouwens? Ik die even... Monsieur Cannibal.

0: Oh, dan doe ik hem weg. Ja, nee.
1: Oh, dat... Ik zat er net zo lekker
0: in. Ja, dat snap ik, snap ik. Ik zat even... Dit is het origineel. Deze ken je nog wel.
2: En le voyant sortir de son camion, chasser les papillons d'Afrique.
0: Je kent dit nog wel, toch? Van die kookpotten?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Moest je kannibaal even kijken waar. Kijken waar dat zit. Dat is zo'n bekend stukje is dat. Iedereen zingt het ook weer. Voor de rest, en dan is dit is allemaal Frans. Dus dit... Monsieur Cannibal, toi.
2: Ha! Monsieur Cannibal.
0: Ah, dit ligt er dus. Wat doe je nou?
1: Tut,

0: Coldplay en Sjaak. En laat mij nu alleen. Ga jij voor A, B of C, Tinus?
1: Ik ga vandaag voor A.
0: Voor een A'tje. Als je wil weten welke liedjes het zijn vandaag in de koffer, check even onze app NPO Luister, het kanaal van Sterren. Druk op bericht, dan zie je een polletje. Dan zie je de liedjes en dan kun je ook gelijk stemmen. De bewolking die overheerst, de buiigheid die leeft verderop. Tot ver in de middag valt er zeer regelmatig een bui. Soms gaat het om een fel exemplaar met onweer, windstoten, misschien ook nog wel wat hagel. De droge momenten die duren meestal niet zo lang. Met maar maximaal 18 graden is het fris. Ook waait er een stevige zuidwestenwind. Kracht 4 tot 6. Vlak aan zee kan die zelfs even hard zijn. Kracht 7. Nou, vanavond dan neemt vanuit het westen de buiigheid sterk af. Maar vannacht dan zijn er toch weer wat nieuwe buien. Ook morgen dan valt er soms nog een bui. Ze zijn wel minder talrijk. En dan later op de dag, dan breekt het zonnetje door. Het goede nieuws zit in de staart. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A12 Den Haag, Utrecht tussen Reeuwijk en Harmelen. Kwartiertje, de A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven heb je 19 minuten. A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Ommen. Opruimwerkzaamheden 60 minuten. Linkerrijstrook is dicht en je kan het beste omrijden daar via Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. De N211, Hoek van Holland naar Den Haag. Daar heb je tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 nog een kwartiertje extra rijden.
2: Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Zometeen de platenkoffer. Eerst Jesse Prins.
2: NPO. Sterren
3: NL. Al mijn hele leven.

0: koffie, koffietijd. Wil jij nog een bak hebben of lukt het nog?
1: Nee, het lukt nog.
0: Oh, het lukt nog
1: ik
0: wel.
1: Heb net een lekker bakje op, dus...
0: Oh, klasse, meid, klasse.
1: En voor de mensen thuis, een lekker bakje is, is onze koffie uit de automaat in de kantine. En die, die is iets anders dan de automaten hier tegenover de studio.
0: Ja, dat is waar. Ja, die hier
1: is tegen... iets lekkerder, dus noemen we altijd lekker bakje.
0: Lekker bakje, kantine, de restaurant.
1: Ja,
0: restaurant
1: krijg je lekker verse opschuimmelk erop, heerlijk.
0: Ach, nou, hoor eens even. Ze is helemaal blij geworden. Ik zat nu net ook te denken, heb ik nu net in de uitzending een uur geleden zo mijn ja gezegd tegen Tom met die Alpe d'Huez. Want dat is vandaag natuurlijk dat hij wordt gefietst. Heb ik daar zo ineens ja tegen gezegd? Om dat
1: ja,
0: te doen
1: je had wederom
0: jaar.
1: Weer een grote mond.
0: Ja, ineens...
1: Net zoals toen met de Elfstede fietstocht. Dat je zei van, nou, mocht er iemand een kaartje hebben? Ja, tuurlijk heeft iemand een kaartje.
0: Ja, nu
1: ja komt... toen moest je hem ook fietsen.
0: Besef komt nu pas dat ik denk van, oh ja, ik heb ja gezegd dat tegen. Nou ja, ik zal mijn broer nog even opscharrelen of die nou even mee wil fietsen. Want die is altijd wel voor de supporters, die is wel lekker voor onderweg. En Tom mee. Ja, Tom is ook wel sportief, hoor.
1: Ja, Tom die staat dan volgens mij wel iedere dag in de sportschool, volgens mij.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, we gaan het gaan meemaken. Dat is nog een jaar verder, dus ik kan nog even trainen.
1: Ja, dat scheelt.
0: Dus.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, we gaan even een platenkoffertje in, mijn dames en heren. Er zitten er 3 liedjes in. Je kan stemmen in de NPO Luister-app. Ik ga ze even laten horen. Jij gaat voor A vandaag, hè?
1: Ja.
0: Keuze A is ook een lekker liedje, hoor. Jaren 90 van Ruud Chocot. Ja, we gaan even een platenkoffertje in, mijn dames en heren. Er zitten er 3 liedjes in. Je kan stemmen in de NPO Luister-app. Ik ga ze even laten horen. Jij gaat voor A vandaag, hè?
1: Ja.
0: Keuze A is ook een lekker liedje, hoor. Jaren 90 van Ruud Chocot.

0: Dan keuze C, dat is een minder bekend liedje, maar wel een hele mooie, van Arne Jansen. Joanna,
1: geboren om liefde te geven. Ook wel goed dit, hè?
0: Ja, is mooi hoor.
1: Ik krijg een beetje Apres-ski-vibes hiervan.
0: Oh ja, ja, snap ik, ja. Maar dit is de oude versie, hè?
1: Ja, ja.
0: Joanna. Nou, laat het weten. Je kan stemmen in de NPO-luister-app nogmaals. En luister eens even. Ik heb een mooi liedje van Maywood. Dat heet... Twilight. Ja, Twilight.

Weg naar jou. Oeh, dan wordt lekker gestemd op de platenkoffer. Er is wel eentje die eruit springt. Ik ga niet zeggen welke, want dan... Dan verschieten we het kruid. Moeten we absoluut niet doen. Maar goed, wellicht, er is nog een hoop mogelijk. Er is nog een minuutje of zes die er is resteert voor ons om nog te stemmen. Nou, niet voor ons, maar jij aan de andere kant van de radio. Jij kan stemmen, jij kan het verschil maken tussen deze liedjes. Rutje komt. Hartslag. Tegenover. Koos Alberts. Is het je idee? Zijn het je ogen? Keuze B. En keuze C, een liedje wat later ook veel gecoverd is. Arne Jansen en Joanna.

0: Henk Benaar. Ja, ik weet het voor van ouder. Henk, je moet Snapchat moet je downloaden. Dat heeft hele goede filters. Dan zie je er 10 jaar jonger uit. 20 jaar misschien wel. Snapchat heeft hele goede filters altijd. Zeg ik hier even uit eigen beweging. Want ik loop ook nog wel eens met enorme wallen onder de ogen. Dat ik denk van nou, hier zou de binnenstad van Amsterdam nog jaloers op zijn, zulke wallen. Dus ja, dat wil nog wel eens gebeuren. Valt vandaag mee, toch?
1: Ja. Ja, je hebt je bril ervoor, dus ik zie het niet zo goed.
0: Daarom, ben blij dat ik een bril heb, ja. We gaan nog eentje doen, Tinia. Het liedje met de meeste stemmen.
1: Ja, en die heeft ook echt veruit de meeste stemmen gekregen. Want met 64% van de stemmen heeft Zijn het je ogen gewonnen van Koos Alberts.
0: Op

0: Albert, zijn het je ogen? 10 uur is het, Tinia. Je mag met piepende banden naar huisje Weltevree.
1: Fijn.
0: Ja, ga je de 2-meter bak in, het ledikant?
1: Het 2-meter bak ga ik wel even in, ja.
0: Ja, richting de skybox. Ja, lekker.
1: Kijken of het nu al lukt.
0: Meters maken, heerlijk,
1: even
0: man.
1: Even meters maken, ja.
0: Ja, super, super. Hey, en dan ben je helemaal uit het lood geslagen daarna.
1: Ja,
0: joh, dan
1: ben je heb ik daarna denk ik echt van, waar ben ik in hemelsnaam? Op Mars of zo, of Pluto?
0: Ja, ja, ja, nou, sterkte, sterkte. Morgen dan zijn we er gewoon weer vanaf 6 uur. Rise and Shine is het dan. Zometeen na 10 uur is Emily er met Op Volle Toeren.
1: Houdoe.
0: Maak er een fijne dag van. Tot morgen. Dikke doei, dikke doei, dikke dikke doei doei.
2: Dikke dikke doei doei. Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter. Maar er komt een nieuw probleem bij op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Waanderbroek. Tijdelijk is de weg helemaal dicht. Komt daardoor een ongeluk met 5 personenauto's. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je ongeveer 1 uur in de file. Verder nog andere zaken, namelijk goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een 30 minuten vertraging en die file begint bij Staphorst.

dat nog niet hebben gezegd vandaag, dan zeg ik het ook nog even. En ook Wesley Kleine en Monique Smit, want je bent nog mooier dan mooi. Mwah. Ja, nou, ik weet zeker dat ik zeker wel één iemand blij heb gemaakt door dit te zeggen. Het is eigenlijk best wel makkelijk, hè, om mensen gewoon een complimentje te geven. Het kost ook gewoon helemaal niks. En je gaat je er zelf ook nog eens beter door voelen. Goedemorgen, het is Jomanda op volle toeren met zometeen Frank van Etten, André Hazes, maar eerst Diamantenring, want hier is Damien van Os.

donderdagochtend. Daar waar je zometeen Benny Nijman hoort en ook Frans-Duits. Maar er kwam nog een verzoekje binnen van Jolanda. En die zegt, Emily, zou je voor mij Fons Feurink willen draaien met een avond voor In de Boeken? Ga ik zeker doen. Wist je trouwens dat ons Fonske, maar ja, dat kunnen we wel zeggen, inmiddels alweer 7 weken in de Sterrenl Top 25 de lijst der lijsten staat. En deze week op

0: op NPO SterrenL Radio. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon een keer heel vroeg gaan slapen. En ze zeggen ook dat het verstandig is om tussen de 6 en 7 uur te slapen. Voor kinderen is dat dan weer langer. Nou, ik heb soms het idee dat mijn kind nog korter slaapt dan dat ik slaap. Ja, ja, ja, ik moet af en toe echt gewoon mee gaan slapen. Anders trek ik dat gewoon niet. Of ben je dan gewoon een hele erge boomer en ben je gewoon oud en versleten? En nou, weet je wat, het is gewoon mijn eigen feest.
1: Zit voor me.

of hij vaak de Route du Soleil met haar heeft gereden, dat weet ik niet. Dat denk ik wel, jawel, want afgelopen week was hij namelijk 19 jaar getrouwd met zijn grote liefde. Nou, zometeen hoor je Fleming en Meteor, maar nu eerst Henk Wijngaard. Goedemorgen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. De Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. 3 kilometer, een uur extra. De weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven. 9 kilometer en 20 minuten.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede morgen. 11 uur geweest. Zometeen de muziek van Mart Hoogkamer. Neem er een van mij. En ik weet niet of je hem al hebt gehoord. Justin de Wild met Cheerio. Heb je die toevallig

Nou, ik zou dat in mijn geval niet doen, hoor. Nee. Nou, toevallig vroeg de vrouw van mijn producer een tijdje geleden... ga je een keer met mij mee line dansen? Nou, toen moest ik eigenlijk al heel erg lachen, want dat zie ik mezelf niet echt doen. Maar ik heb altijd een beetje zo'n idee, als de groep naar links gaat, ga ik naar rechts. Nou, dat was tijdens een musicalopleiding al, dus dat zal nu zeker niet beter gaan. Nou, weet je wat ik zo leuk vond van gisteren? Vorig jaar was hij natuurlijk de grote winnaar en dat in de strijd om het muziekfeest. En gisteren stond hij daar gewoon op uitnodiging van ons. Dat betekent, dan gaat je carrière echt lekker. Ik heb het over Joey Nicolai. Hier is Tante uit Texas.

onwijs hebben genoten gisteren van het muziekfeest op het plein in Moergestel in het oh zo mooie Brabant. Nou, en dan snapte jij toch wel waarom ik zo trots ben op ons Brabant. Ja, dat dacht ik al. Zometeen.

Je hoort het allemaal hier op NPO Sterrenl Radio. Zo richting die heerlijke lunch. Waar zometeen nog Henk Dissel voor je klaar staat. Met waterpas. En ook Marco Schuitmaker. Die gisteren nog aanwezig was tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. Maar eerst.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land, want daar is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland.

pauze. Ik zag net dat er tosti's geserveerd worden deze middag. Tomatensoep. Vind ik ook lekker. En dan gewoon de tosti even gewoon lekker zo in die tomatensoep dip. En dan een beetje ketchup erbij. Oh, love it. Nou, zometeen Lee Towers. I can see clearly now. En ook Django Wagner. Maar eerst Wesley Ponsen. Wacht op jou. Ik weet.

je zometeen Linda, Roos en Jessica hoort. Jawel, je hoort het aan mij, bijna in ademnood. En ik vroeg het net al, wat wil jij horen deze middag? Nou, er komt een berichtje binnen van Jelly, die laat weten... Emily, Danny de Munk met Wat een plezier. Komt-ie!

zeggen ze dan toch? Dries Roelvink, Maria Magdalena. Nou zeker, olé, olé, olé, olé. Zometeen onze eigen Corné. Je kunt er beter zelf maar gewoon een feestje van maken. Ja, en vanmiddag Jan Paparazzi. Ik wens je nog een hele fijne middag en tot morgen!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht, een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet.

volle toeren. Zij is er morgen weer vanaf 10 uur in de ochtend. Maar nu hits uit de top 1000. Ik heb een foute discoplaat voor je, een Engelstalige krent, natuurlijk een dubbele dosis en de top 3 om 3. Maar het allerbelangrijkste, hele fijne muziek. Sven Verstegen, Lange Frans en ze zijn op Boeven.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: In dit geval nummer 93 in de Nederlandstalige top 1000. Het is Tino Martin en het prachtige Jij liet me vallen.
2: Ik zie

Show. En dit was Jij liet me vallen, een hit uit de Nederlandstalige top 1000. Genoteerd op nummer 93. Zometeen nog een hele leuke Engelstalige krent in handen van T-Chin. En het is niet Dingedong, nee, het is een hele leuke. Zometeen nog Senna, Je had me voor even, komt eraan. Ook De Dijk met een prachtige popklassieker. En nu Raymond Hermans met zijn ex-paradeplaat In de Boeken.

nummer 1, Sterren NL. Met de hele week door de beste Nederlandstalige liedjes. Zo af en toe een heel klein uitstapje, maar dan wel een Nederlandse productie. Marcel de Vries, Emily Sleven, Jan Paparazzi, Perry Krams, Lucas van Leeuwen, Danny Bloem, Jan Smit, Corné Klein,

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht.

Ik heb het even gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Sterren NL.

0: Je van Kimberly Fransens, Als ik dan denk aan jou.
1: Denk ik aan jou, mijn lief.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel, Kimberly. Ik denk ook aan jou, natuurlijk, want ik ben een uitslover.

0: Dit is hem, de vreselijk foute, maar oh zo lekker discoplaat.
1: De dames Mai Tai heb ik uit de kast getrokken. Ze hebben natuurlijk gescoord met What Goes On, met Body and Soul, met History, met Female Intuition. Deze

en Gea, een echte schatkamerplaat. En de schatkamer van de Nederlandse muziek, die hoor je zondagmiddag tussen 5 en 6. Met Janneman, Jan Paparazzi en Jobke van Dobbenburg daarvoor. Samen met Roeland Belen en Lotje, dit is NPO Sterren NL. Zometeen, over een paar minuten, de drie grootste en populairste hits van deze dag. Je hoort ze

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met bijna 200 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen naar Duitsland staan er files door controles. Ook in het zuiden van het land is het druk, maar ik begin op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel heb je een half uur extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer. Maar dat kost je wel 35 minuten extra.

0: Sterren NL.
1: Dan gaat hij, de top 3 om 3, de laatste van deze week. Want morgen hoor je tussen 2 en 4 de top 25 met Janneman Jan Paparazzi. Daarin onder andere de bekendmaking van de nieuwe paradeplaat. Maar nu dus de top 3 om 3 van vandaag. Gerard Joling vinden we op nummer 3 met Niet voor één keer, zijn huidige hit. De Bankzitters op nummer 2 met Multimiljonair. En dan gaan we weer, de grootste hit van dit moment. En ik gok dat dat nog even zo blijft. Justin de Wild geniet zometeen van Cheerio.
0: De top 3 om 3, nummer 3.

En Cheerio op nummer 1. Daar staat hij al weken stevig. De bankzitters, gisteren binnengekomen op nummer 2, multimiljonair. En ze zijn nog blijven staan. En op nummer 3 vandaag Gerard Joling met Niet voor één keer.

luisteren-app voor de volgende plaat van Robert van Hemert. Zijn samenwerking met Bilal. Dat liedje dat heet Diamant. En je hoort hem nu in de Kort en Klein Show. Michael, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het aanvragen. Dit is voor jou Robert van Hemert met Bilal. Vocht.

en Gijke met Zoutelanden. Ik ben er zo vaak op vakantie geweest toen ik jong was in de buurt van Zoutelanden. Namelijk in Dishoek. Ja, om de hoek bij Vlissingen. En ietsjes verderop ligt dan Zoutelanden. Daarvoor nog Danny Vroger met Morgen is niet beloofd. Nou, morgen is het vrijdag, dan hoor je in de ochtend de ochtendshow van Marcel de Vries. Daarna Emily's Leven en om 2 uur gaat het los met de Sterren NL Top 25. Janneman en Jan Paparazzi. Dan vanaf 4 uur, Perry Krams. Dat is de vrijdagprogrammering, maar we zitten nog steeds op die donderdag. Met zometeen Sander Kwarten in de dubbele dosis na deze van Henk Dissel.

Klapper. Van een paar weken geleden de tapster uit Tijuana. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van gisteren, hoor. Muziekfeest op het plein. In Moergestel, wat een muziekfeest was het. Wind en zeilen, splitsing hoor je nu in de Kort en Klein Show.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Almere over de A6 en de A27. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en voor het knooppunt Kooimeer moet ik zeggen, staat 12 kilometer file. Je hebt 25 minuten extra nodig door de werkzaamheden daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen is het oponthoud 1.5 uur.

dit geval derde persoon enkelvoud. De naam van de zanger is Fons Veurink. Fons van voren en Veurink van achteren. En hij zong hieravond in de boeken. Daarvoor hadden we nog Gedief in de Nacht van Jeffrey Heesen met Mikey Mike Peterson. En daarmee zeg ik even hallo tegen onder andere John Kooijman en tegen Patricia Besseling, die erbij zijn hier bij Sterrenl Radio. Jullie willen graag een plaat horen van Tino Martin. Die ga ik gelijk even draaien, anders komt er weer niks van. Ik weet precies hoe het gaat. Kan ik gelijk even tegen Joke de Vos zeggen dat ook haar plaat eraan komt. Ze vraagt om Wesley Klein. Er is niemand zoals jij. En ik zag ook een dingetje binnenkomen van een andere dame, Edith Simons. En wat wil Edith horen? Zij wil iets horen van Wilbert Pigmans. Komt er uiteraard al.

Met de nummer 4 uit onze top 25, Damien van Os en Diamanten Ring. En welke vrouw zou je graag een diamanten ring willen geven? Als je het geld zou hebben, denk daar even over na. Onder deze plaat van

0: zeg adios. De nieuwe single van Guido van der Graaf. Hele leuke plaat. Paradeplaat gaat morgenmiddag binnenkomen in de top 25. 4:15 geweest op donderdagmiddag. Dat betekent als de solo nu tijd voor de plaat van Tol Hansen. Ja, ik heb het nou hele leuke van Tol Hansen. Hele leuke titel. Hele toepasselijke titel. Jan, kom kietel me. Dit is Tol Hansen op Ster NL.
1: Hey Jan, komt er nog een van?
2: Op een avond in de mei, schat om 7:07, was er plots iets vreemd met mij. Of ik mijn bestemming vond, schoot mij de liefde in de kont. Ja, daar kan je plots mee zitten, en al lijkt het overbodig. Een man alleen, die redt dat niet, hij heeft daar een vrouw bij nodig. Niet zo dik, maar half zwaar, een rijk gezegeld

Want ik voelde mij gedreven en vroeg haar gelijk ten dans. O, mijn hart bonkte gemeen en zij bonkte op meteen. En dan ga je maar genieten van der mooie ronde ogen. Met mijn handen op ter heupen, die er niet bepaald om logen. Zij genoot, dat was te zien, van een piccolo of 10.

kan je s'avonds naar het plein als pa en ma naar bed toe zijn. Het orkest heeft ingezet en de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op Gaan we nog niet dicht. Als dit seks is, beste mensen, kan ik mij wat beters wensen. En begrijp ik zeer beslist de weerzin van de feminist. Ook al is het nog zo stoot, zoveel te veel aan bloot slaat dood. Schiet jou de liefde in de kont, loop dan maar een straatje rond. De koude lucht, die doet je goed, houd de kriebels uit

0: superplaat vond ik het van een jaar geleden inderdaad. Wilbert Pigmans en Jij bij mij. En dit is leuk uit de jaren 70. Even met z'n allen meezingen met Joost Nuissel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Groot Ros. De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg met 850 kilometer file. Onder andere in de grensstreken in Gelderland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook in het westen en het zuiden van het land staan langere files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort ben je 20 minuten extra kwijt tussen Muidenberg en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven bij Maastricht tussen Gronsveld en Meersen 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A9 naar Alkmaar heb je een half uur extra nodig tussen Vels en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden.
1: Jan Paparazzi.
4: Ja, we gaan even naar de

Marie-Louise, dit gaat te ver. Je maakt je niet echt populair. Sta achter elke conifeer. Doe je dat ook?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in een auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. Na 50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord doe je er drie kwartier langer over.

0: op SterrenNL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait een plaatje rond de boom. Nou, wie daarvoor van heeft vlogen. Of Frans Bauer. Of een Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn. Of je uit de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: is een mooie plaat, hè? Dat is de nieuwe single van Antoon hier bij Sterrenel Radio. De plaat heet De Enige, de nieuwe Antoon. Vind ik een hele goede plaat. En daarvoor ideale schoonzoon van Bram Bongers. En dan twee plaatjes na 7:30. Na de nieuwe Antoon en Bram Bongers. Tijd voor 7:30 al zacht. Met een plaatje uit mijn eigen collectie. Gezongen door een Belgische zanger. Een Belgische zogenaamde charmezanger. Zijn naam is Joe Valli. Tenminste, zijn artiestennaam is Joe Valli in België. Hij werd geboren als Valerie Maurice Caroline Lauwers in Wolvertem, 12 oktober 1958. Dus hij is al aardig onderweg, om het zomaar eens te zeggen. En hij is ontzettend populair in België, deze Joe Valli. Echt een hele bekende Belgische zanger. Een beetje, ja, niet Dries Roelvink, niet Ben Kramer. Maar die Belgen hebben gewoon een apart soort artiesten, zeg maar. Die heel veel platen hebben gemaakt en heel succesvol zijn. En ook consistent in hun succes. Deze man, deze Joe Valli, ik ga hem zo meteen draaien, heeft misschien wel 60 singles uitgebracht. Allemaal met best wel groot succes. En hij is echt gewoon een ster in België. En hij maakte ook een plaat een aantal jaren geleden. Die ga ik nu draaien. Die heet De Jongen uit de Klas. Dat is een oude hit van Guy Jérôme, een Franse zanger uit 1974. Was een hele grote hit bij ons in Nederland. Oui, Jérôme, c'est moi. We hadden een prachtige plaat gevonden. En daar heeft deze Joe Valli een Nederlandstalige bewerking op gemaakt. En dan gaat het over De Jongen uit de Klas. En een arrangement, een beetje opgepimpt, zeg maar. Een beetje kermisarrangement. En jullie weten, daar hou ik altijd wel van, bij Sterrenl. Een beetje beuken op die zender. En ik dacht bij mezelf, laat ik hem vanavond even draaien. Dan in 7:30, 7:30 uit mijn eigen collectie. Deze Vlaamse zanger, deze Vlaamse charmezanger, Joe Valli. En de kenners weten waar ik het over heb, als ik het heb over De Jongen uit de Klas. Een plaat van een jaar of 25 geleden ondertussen alweer. Hoor je vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 7:30, 7:30.

plaat van Henk, hè? Waterpas van Henk Dissel uit Zeist. Uit onze top 25. En daar veranderen we half 7, half zacht vandaag. Mooie plaat van Joe Valley, de jongen uit de klas. Mooie plaat. En over mooie platen gesproken. Het is de laatste Jan Paparazzi Show. Volgende week zit Lucas hier tussen 4 en 7. Dus ik neem van de gelegenheid even gebruik. Ik maak van de gelegenheid gebruik om even een paar van mijn favoriete platen alle tijden te draaien. Tot 7 uur. Waaronder deze beuker, deze rammer van Romana.

Zeg, een van de beste als van toe. Django Wagner. Als ik het anders zou doen aan het eind van de show van Janneman. De donderdagavond aflevering van de Jan Paparazzi Show. En donderdagmiddag vanaf 4 uur. En tussen 6 en 7, het laatste uurtje op deze 4 juni. Was dat het laatste wat je van mij zal horen de komende week op Sterrenel Radio. Dat wil zeggen, behalve dan uiteraard op zaterdagmiddag met Jan Smit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen, waaronder ook meermaals voor verkrachting.
2: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

tu número

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik jou...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: De nummer 1.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk en Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

het einde komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een ANWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor